0: beleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de Raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de Raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur afgelopen avond. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man opgepakt. Hij wordt verhoord. Zowel de voetballers van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuken. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 16. Komende dag eerst bewolkt met lokaal kans op een bui en 's avonds onweer.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

op tv. De lucht was helder blauw daar, de zon was ongenaakbaar. Ik zag een zee van zand en de rest was

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen. En het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In de vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middag zonnig bij 30 graden. En 's avonds stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de Raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de Raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen. En het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meester-ontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. De bouw van 101 woningen in Ermelo komt mogelijk in de problemen door een juridische kwestie rond het nieuwe sportcentrum. De gemeente wil stikstofruimte van twee voormalige sportaccommodaties inzetten voor woningbouw, maar die aanpak blijkt volgens recente berichtgeving niet toegestaan, meldt Dagblad de Stentor. De krant schrijft dat de gemeente de stikstofruimte van oude sportlocaties wilde gebruiken om de woningbouwplannen mogelijk te maken. Omdat de betreffende sportaccommodaties al waren gesloten, kan die ruimte echter niet op deze manier worden ingezet. Door de juridische onzekerheid bestaat het risico dat de woningbouwplannen vertraging oplopen of zelfs moeten worden aangepast. Liander start dit najaar met de uitbreiding van het elektriciteitsnet in Ermelo. De werkzaamheden zijn nodig vanwege de toenemende vraag naar elektriciteit door onder meer elektrische auto's, warmtepompen en zonnepanelen. Op verschillende locaties worden nieuwe kabels onder de grond aangelegd en elektriciteitshuisjes geplaatst. Hiervoor gaan tijdelijk straten en stoepen open. De werkzaamheden kunnen daardoor verkeers- en omgevingshinder veroorzaken. Op 1 en 8 september houdt de gemeente Ermelo informatieavonden voor inwoners. En tot slot, DVS 33 Ermelo gaat zaterdag op bezoek bij ACV in Assen voor de derde speelronde van de derde divisie A. De Ermeloers zijn na twee wedstrijden nog puntloos en willen de moeizame competitiestart in het uitduel ombuigen. De selectie onderging afgelopen zomer beperkte wijzigingen. Middenvelder Sven van Doorn en aanvaller Lars Pitt kwamen over van HHC Hardenberg. Vleugelaanvaller Jesper Middelkamp maakte de overstap vanaf SVZW. Vanuit de eigen jeugd werden Marlijn Verdoorn en Patrick Verhoef van de selectie toegevoegd. De wedstrijd begint zaterdag om 2:30 op Sportpark ICT Specialist in Assen. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: We're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
3: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan, is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven, zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

Nou, ik bof weer met Jennifer Okkerloen. Oh, echt waar. Ik ken die R. Ik kan er niet meer tegen. Ik moet het opgeven. Dit kan niet langer. Oh, verschrikkelijk. Jennifer Okkerloen. Ja, met haar is waarschijnlijk niks mis, maar met die R van haar. Oh.

Maar goed, we dragen ons lot en dat doen we zonder te klagen. Nou, een beetje klagen af en toe, dat we verlicht wel heel erg. Goedemorgen, welkom bij de Wereld Wordt Wakker op Veluwe. Het is donderdag, het is de 27e alweer.

dus donderdag is hebben sinds kort dus op donderdag van 9 tot 10 DJ Rick Star met Rick's Kicks. Ja, dat is tussen 9 en 10. En top 10 van Rick, dus DJ Rick Star. En voor de rest doe gezellig mee. Je kan WhatsApp, bellen, mailen en langskomen. Dus allerlei mogelijkheden om je bijdrage te leveren op welk vlak dan ook aan dit programma.

Ja, die zat bij dezelfde platenmaatschappij als wij destijds in die band. In Duitsland. Alles klaar, die Andrea Doria. Dat was voor de ochtendgymnastiek. En dit nummer draaien we in aanloop naar het weer.

Ja, en dan heeft Sean Zoetekou een verzoekje en hij moet om 8 uur weg. Dus die knallen we er nu nog even in, dan hebben we dat maar gehad. Komt-ie, Sean.

Zo, dat was een verzoekje van John. Dan kan hij ook rustig het pand verlaten. En eens even kijken. Dan hebben we het volgende verzoekje van René alweer klaarstaan. Maar we gaan eerst even naar het weerbericht. Ja, lange tijd meest droog en vrij zonnig. In de avond op grote schaal stevig onweer mogelijk. Ja, nee, ja, ik ben er klaar mee hoor. Elke keer wordt er onweer beloofd en er komt nooit onweer. Is er ook weer. Ja, mogelijk onweerbuien. En dan kijk je op buienradar en dan kijk je op nou ja, alle apps die er maar zijn. Noppers, nada, niks. Dus nu ook weer op grote schaal stevig onweer mogelijk. Ja, niet dus. Ik ga er maar niet van. Oh, het wordt 30 graden vandaag. Ai, ai, ai, ai, ai. Op de Veluwe dan, hè. En daarmee hebben we ook nog de eerste plaats in Nederland. Dat pak ik ook nog. Goed, dat dus. 30 graden. Eerst oostelijke wind laten draaien naar zuid. Meest matig 3 tot 4 bevoor. En dan de komende 5 dagen. Morgen 22 graden, s'nachts 18. Zaterdag 23, s'nachts 15. Zondag 23, s'nachts 17. Maandag 21, s'nachts 15. Dinsdag 20, s'nachts 14. De kans op neerslag, dit zijn goede getallen. Althans, in ieder geval vrijdag en zaterdag. 95% kans op neerslag. Zaterdag 85%. Zondag 45%. En dan maandag weer 85%. En dinsdag 75%. Ja, rustdag, laten we maar zeggen. Zondag voor de regenbuien. En dan de kans op zon. Vrijdag 35% kans. Zaterdag 30%. Zondag 25%. Maandag 60%. En dinsdag 65. Dan gaan we naar een verzoekje van René. En dat is Choosing Texas van Ella Langley.

Nou, ik had er nog nooit van gehoord van deze Ella Langley, maar hij zit al in mijn mapje. Ja, ik vind het de moeite waard om hem te bewaren. En dan gaan we door met het volgende nummer. Komt u maar.

0: Nou, dat was een Urbanus met ik hou niet van madame met een bontjas. Ja, dat moet hij weten natuurlijk. Eens even kijken, wat hebben we daar nog? Oh ja, dat is ook wel grappig. Gooi er een kinderkoor bij en het klinkt altijd heel aandoenlijk. En een hele zware mannenstem erbij. Ja, en dan wordt het ook alweer gevaarlijk.
1: Es fällt mir schwer, ohne dich zu leben. Jeden Tag zu jeder Zeit, einfach alles zu geben. Ich denk so oft zurück an das, was war. An jedem so geliebten vergangenen Tag. Ich stell mir vor, dass du zu mir stehst und jeden meiner Wege an meine Seite gehst. Ich denke an so vieles, seitdem du nicht mehr bist, denn du hast mir gezeigt,

0: The Dutch Band. Geboren om te leven, zo heet het nummer. En de band heet
1: Unheilig.
0: En sterft langzaam weg en dan gaan we door naar, volgens mij, naar België. Maar het zou ook maar zo Nederland kunnen zijn, hoor. Unity.

0: Zo, nou, dat was hem. Heet Everything About You. En dan hebben we het over Ugly Kid Joe. We gaan even naar het file nieuws, want dat is er namelijk niet. Dus hoeven we het ook niet over te hebben. Althans, er zijn geen meldingen over de files op de A1, op de A28 of op de A30 in onze regio. Dus kunnen we daar heel gevoelig kort over zijn. Daarnaast, heb jij een bijdrage aan dit programma, hè, dan kan je whatsappen. Dat is het meest gebruikt en het snelst 06-8309-8309. Je mag ook mailen studio@veluwefm.nl, studio@veluwefm.nl. Langskomen aan de Brinkstraat 91 te Putten is een optie. En dan hebben we nog bellen in de uitzending 0341-360148. 0341-360148. Nou, en dan horen we je vanzelf op de radio. Heb je je Moments of Fame weer. En dan kan je de hele week weer tegenaan. Hè?
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
2: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
1: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar... Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Het tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
3: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En ja, gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam er gewoon even los.
1: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuken. Het weer dan nog. Lokaal wat mist. Vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar rijdt het wat langzamer, maar al die files zijn niet langer dan 5 minuten. Eén uitzondering, de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, welkom terug in het tweede uur alweer van de Wereld Door Wekker op deze donderdag de 27e. En ja, we gaan gestaag toe naar het volgende uur. En dat is DJ Rick Staal met de Rick's Kicks. De kick van Rick. En dat is van 9 tot 10. Zijn persoonlijke top 10. En dat komt hij dan weer even eventjes tentoonspreiden. Maar dat is over een uurtje. Dus tot die tijd hebben we in ieder geval landelijk nieuws en muziek. Waaronder deze. Get on the floor. Put your hands up. Ja, persoonlijk vind ik dit een nummer wat nooit echt tot gang komt. Hè. Het begint en dan denk je, nou moet, en dan is het afgelopen.

Zo, dat waren ze, de mannen van Uriah Heep, een heel oud bandje, met Easy Living. We hebben een paar mooie LP's gemaakt, met wat langere nummers. Heel herkenbare sound. En dit was het kortste nummer, 2 minuten 36. Ja, wat wil je nog meer? Nou, dan voor alle mensen die slapeloze nachten hebben gehad, even een hart onder de riem.

Quincy was dat met slapeloze nachten. Ja, en dan is het tijd voor de headlines van de NOS, want het is inmiddels 9:50. Ik ververs even en dan noem ik de headlines op met de bijbehorende paginanummer. En als je denkt, oh, daar wil ik het hele bericht wel van horen, al dan niet meer een knipoog, dan even een paginanummer doorgeven. Pagina 104, daar beginnen we altijd mee, want er zit een abonnement op. En voor de rest gaan we het zien wat jullie willen horen. Andere landen bieden Nepal hulp aan, 127. Vrees groot voor veel meer doden, 125. Premier Nepal zegt het hele land is geschokt, 126. Ministerie geeft aan nog geen volledig beeld, 105. Dat is het Nederlands ministerie, hè? Chipindustrie Nederland in de lift, 109. Weer minder mensen omgebracht in Nederland, 108. 12 doden bij natuurbranden in Algerije, 128. EU moet China harder aanpakken, 104. Een foto van verdachte Leijsenzaak is gedeeld, 129. Nou, ik zou zeggen, laten we maar eens even kijken wat er allemaal op afkomt. 104 beginnen we dadelijk mee.

Ja, en dan beginnen we met pagina 104. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat is een van de belangrijkste adviezen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de WRR. Een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de WRR. Niets doen is risicovoller, omdat dan Europese sectoren zullen verdwijnen. De Raad stelt dat Europa meer moet investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen moet invoeren. Chinese producten zijn er nu vaak meer dan 30% goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Hé, hebben we dat niet eerder gehoord van die oranje man aan de overkant van het water? Nou, ja. De WRR, is dat een Europese raad of een adviesorgaan uit Nederland weer? Hè? Dat zou ook nog maar zo kunnen. Dus weet ik niet, zou ik even moeten opzoeken.

De Nederlandse band Q65 hoor je. En ja, dan gaan we eens even naar pagina 105, of ik die ook even wilde voorlezen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het na de natuurramp nog te vroeg is om een volledig beeld te geven en mogelijke Nederlandse slachtoffers of vermisten te bevestigen. Het ministerie zegt in een reactie aan de NOS enkele telefoontjes te hebben ontvangen van mensen die niet meteen contact met hun naasten in Nepal kunnen krijgen. In sommige gevallen is het contact weer hersteld. Er staan mensen bij die ons bellen en dat doen we zo goed mogelijk. De Nepalese autoriteiten melden eerder dat er een Nederlander vermist was, maar dat klopt mogelijk niet. Hier is ook nog geen nieuwe informatie over naar buiten gekomen. Ze weet niet hoe het zit, maar ze weet wel dat dat niet klopt. Dat vind ik dan altijd wel knap. Goed, maar ik heb gisteren die beelden gezien. Jongen, jongen, wat een natuurgeweld, hè. Man, daar kan je toch ook helemaal niks tegen inbrengen. Wat zijn wij toch eigenlijk nietige, vervelende kleine vlooien eigenlijk op zo'n aardbolletje dan, hè. Jongen, jongen, wat een geweld. Wow. Nou, eens even kijken. Wat gaan we doen? We gaan naar het volgende nummer.

Zo, de Cats in the Cradle waren dat. En dan gaan we naar pagina 126. Want René wil alles weten over de toestand in Nepal. De premier van Nepal, Balendra Shah, zegt dat het hele land diep bedroefd is en geschokt door de overstroming in het grensgebied tussen Nepal en Tibet. Hij omschrijft de stortvloed als enorm en plotseling. Ja, dat enorm. Jongen, jongen. Als je die beelden zag, ik helemaal... onder indruk. Het Nepalese leger heeft meer dan 250 mensen geëvacueerd, meldt Shah, die in maart aantrad als premier. Gewonden zijn naar Kathmandu gebracht, de hoofdstad van Nepal. Verder zegt de 35-jarige premier dat zo snel mogelijk voedsel, schoon drinkwater en medicijnen naar het getroffen gebied worden gebracht. Families die getroffen zijn kunnen rekenen op tijdelijke huisvesting, al dus Shah. Er was niks, maar dan ook niks meer over daar. Jongen, jongen, jongen, jongen.

Ja, en van Kingston Town gaan we weer even naar Nepal. Want zoals ik al zei, René wil er alles van weten. Verschillende landen hebben Nepal na de stortvloed hulp aangeboden. Zo heeft de Indiase minister van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt dat het land 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen stuurt. Het Chinese leger heeft drones ingezet om de schade in het getroffen gebied te inventariseren. Voor reddingsoperaties staan transportvliegtuigen, helikopters en andere uitrusting paraat, zegt China. Ook is het satellietsysteem Copernicus geactiveerd om de gebieden in kaart te brengen, zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt $1,2 miljoen aan noodhulp naar het Rode Kruis in Nepal. Ja, en dan was er nog een pagina, dat is 128. Oh, dat is niet Nepal, dat gaat over Algerije. Bij bosbranden in Algerije zijn zeker 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in 3 kustprovincies, zeggen de autoriteiten. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden, van wie 6 in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. De Nationale Hulpdienst van Algerije registreerde woensdag 154 natuurbranden in het land. Wow. Een deel is inmiddels onder controle, zegt de brandweer. Algerije wordt deze zomer geteisterd door natuurbranden. Door de droogte, hitte en harde wind komen die zich snel verspreiden. Volgens de Franse krant Le Monde werd verspreid over Algerije vorige maand in totaal bijna 2000 branden geregistreerd. Maar daar hadden wij er 2. Dan valt het bij ons eigenlijk nog wel mee, toch?

De Choir Boys met Hey You. En dat brengt ons alweer steeds dichter bij het nieuws van 9 uur. En dat betekent dat er nog twee nummers gedraaid kunnen worden. Waaronder deze...

Quincy Jones, ja, is onlangs overleden. Hij deed ook heel veel met Michael Jackson en zo. En, maar goed, ja, beide zijn er nu niet meer, dus dat kunnen we dan vergeten. We gaan dit uur afsluiten en dan gaan we daarna over naar DJ Rickstar met de kick van Rick. 10 kicks. Dus tot na het nieuws.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. Voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
2: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij de rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
1: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
3: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
1: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij een ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. De schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt net wat langzamer op de N50 Emmeloord Zwolle. Tussen Kampen en knooppunt Hattermerbroek. 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: misschien nog even aan wennen. Maar de openingstune van Rick Rijna is er. Goedemorgen, Rick. Oh, wacht even, ik heb een verkeerde schuif. Oh, verkeerde schuif opgesteld, sorry.
1: Nee, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ik moet eigenlijk zeggen, goedemorgen DJ Rick Star.
1: Oh ja, helemaal goed. Nou, goedemorgen DJ Bas Stempels.
0: Ja, dankjewel. Ja. Ik noem mezelf nooit DJ, hoor.
1: Nee,
0: er zijn nog mensen die zeggen ook, we hebben een show en andere.
1: Ik
0: noem het ook nooit show. Maar hoe was je week?
1: Mijn week was prima.
0: Ja, goede week gehad.
1: Ja, goede week gehad.
0: En goede voorbereiding. We hebben weer een. Je hebt weer 10 kicks van jezelf.
1: Ik heb weer 10 kicks nummers.
0: Rick's kicks, 10 stuks. En we beginnen zoals altijd met de nummer 10. Dus ik zou zeggen, het woord is aan jou.
1: Dan beginnen we met nummer 10. Dat is Joost Klein met Europapa.
2: I love you all.

0: Ja, en dat was hem, Europa. De nummer 10, hè?
1: Ja, de nummer 10.
0: En even een vraagje, want René die kwam net binnen. En die is natuurlijk hartstikke benieuwd naar... we zullen het wel even voor.
1: Even lezen.
0: Goedemorgen ook, Rick. René, hoe was de taart? Ik ben erg benieuwd om te horen. Succes met de top 10.
1: Nou, de taart was hartstikke lekker.
0: Ja?
1: Ja.
0: Heb je hem in één keer opgefroten? Of,
1: dat gelukkig niet, anders zou ik buikpijn hebben. Maar ik heb een stukje gegeten. Ja. Eerste helft gegeten. En dat is lekker, René.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, dus voor herhaling vatbaar?
1: Voor herhaling vatbaar.
0: Nou, René, dus blak ze maar vast in het voren. En dan gewoon in de diepvries. En dan ben je altijd voorbereid.
1: Ja, precies.
0: Want een slimme meid is voorbereid. Op de toekomst voorbereid.
1: Ja, nou, hier precies.
0: Wij gaan door, Rick. Ja, het is weer aan jou, hè?
1: Ja, nummer 9. Van Morrison met Have I Told You Lately.
0: Ja, en dan zijn er een heleboel versies. Waarom heb je die van Van Morrison gekozen?
1: Ik dacht dat de originele was.
0: Maar dit is de originele, ja.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay, dus, ja,
0: jij bent ook meer van de originele.
1: Vaak wel, ja.
0: Ja, okay. Ja.

0: Ja, en dan reageert René nog een keer op jouw antwoord.
1: Dat zeg ik al, ja.
0: En we gaan eens even kijken wat ze nu zegt.
1: Ja.
0: Ik ben blij te horen dat hij lekker was. Je kan zeker nog een stukje komen eten als ik jarig ben. En als je met deze tijd aangeeft wanneer jij weer jarig bent, dan zal ik hem voor je bakken. Nou, kijk eens aan. En je bent uitgenodigd op haar verjaardag zelfs.
1: Ja, klopt, ja.
0: 29 oktober.
1: Jij, of...
0: Nee, op haar verjaardag.
1: Op haar verjaardag?
0: Ja,
1: oh, ja, ja, ja.
0: Mr. Six, hè. Je bent zeker nog een stukje komen eten als ik jarig ben.
1: 29 oktober, oké.
0: Okay. Dus 29 oktober.
1: Ja.
0: Dus... Ja, okay. Ja, ik krijg het dan druk, jongen.
1: Ja. Nou ja, goed, en ook wanneer ik jarig ben, nou ja, dan moet je nog even een jaar wachten.
0: Ja, maar ja,
1: ik ben het jaar geweest.
0: Nee, maar ja, goed, als je in oktober alweer wat, dan verzin je wel weer anders.
1: Ja,
0: dan spreek
1: ja,
0: je dan maar met haar af, dan met Sinterklaas en dan met de kerst en dan met voor de voorjaarsvakantie en noem het allemaal
1: maar. Oh ja, ja, precies, ja, ook. Ja.
0: Dus, wat heb je als volgende?
1: Als nummer 8 had ik Gebroedersco met Roekoekoe.
0: Het is heel veel anders weer dan...
1: Dan Hef tot je leed leren.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Compleet iets anders.
1: Ja, ja, ja.

0: Dat was Roekoekoe van Gebroeders Koop.
1: Ja, en die hebben ook een toeter op de waterscooter.
0: Ja, die hebben die ook, ja.
1: Dat zijn dezelfde, toch?
0: Dat zijn dezelfde, ja.
1: Speciale duiven en... Ja, spring je naar ongeveer een compleet... Oh nee, toch niet. Nee, ik was even in de war met de dijk. Hoe kan dat? Niemand in de stad heeft dat nummer. Dus ik zag iets van de stad staan en zal de dijk wel zijn. Maar is niet. Kon er maar aan hoor.
0: Ja, even kijken hoor. Dat was dan nummer 6. Nee?
1: Nee?
0: Nee, 7.
1: 7, ja.
0: Ja, dat, nummer 7. Tino Martin en Mart Hogekaar met de Hartslag van de Stad.
1: Oké, daar gaan we.
0: Ook een lekker nummer.

0: Nou, dat was alweer Hartslag van de Stad van Tino en Mart.
1: Ik kende hem niet, nee? Maar een grappig nummer wel.
0: Leuk, hè?
1: Ja.
0: De volgende. Oh, ja. Even kijken, weer terug. Dan zijn we nu bij nummer 6.
1: Nummer 6.
0: En dat is Sepp en Jasmijn van het Junior Songfestival. Niet het Eurovisie Songfestival, maar van het Junior Songfestival van 2000.
1: Dus, zijn hele jonge gasten dus.
0: Ja, dat waren toen nog kinderen.
1: Toen nog, en nu dan? Hoe oud zijn ze?
0: Ik denk dat ze nu wel een beetje begin 20 of zo misschien zijn. Of eind,
1: is
0: of
1: dat zo oud, dat nummer, ja?
0: Of zoiets, denk ik.
1: Ja, oké. Okay. Nou ja,
0: Holding On To You.
1: Oké. Okay.

0: Weet jij of ze uiteindelijk gewonnen hebben? Hebben ze meegedaan aan het, de echte grote wedstrijd, zeg maar?
1: Oh, de volwassen versie bedoel je?
0: Ja, want ik neem aan
1: de Eredivisie.
0: Ja.
1: Nee, voor mij niet. Nee.
0: Het was niet gewonnen, want het nummer op zich had best...
1: Had dat wel heet kunnen worden?
0: Ja, lijkt mij wel. Ja,
1: ja eigenlijk
0: maar,
1: wel, ja.
0: Ja, goed, maar ik kende ze helemaal niet.
1: Nee.
0: En dus ja, Junior Songfestival. Over het algemeen doen er een aantal mee en er worden keuzes gemaakt en die worden afgevaardigd en die gaan dan naar de grote wedstrijd.
1: Ja, die gaan dan, ja, vaak maar, is het wel het geval, ja.
0: Ja, maar niet, niet in de prijzen gevallen dus.
1: Nee, niet, nee.
0: En hoe zit het met jouw smartphone gebruik? Gebruik jij veel de smartphone?
1: De, wat is? Wat
0: de smartphone?
1: Smartphone?
0: Ja.
1: De, nee, ik heb een Samsung.
0: Een Samsung? Ja, oké.
1: Maar ik heb geen smartphone.
0: Kan je alleen maar bellen met die van jou?
1: Ik kan bellen en ik kan whatsappen, ik kan notities.
0: Maar ga je ook internet op en
1: Dat valt onder smartphone dan? Of,
0: Ja, een smartphone die kan in principe alles.
1: Oké, okay, ja. Nee, ik weet niet. Ik heb een Samsung. Dat is eigenlijk alles wat ik weet.
0: Samsung. En welke? Het, de F-serie of de...
1: Galaxy.
0: Galaxy, ja, nee. Dan, het, dan heb je echt een smartphone.
1: Oké, oké.
0: Nee, want gebruik je niet veel dan...
1: Ja, dagelijks wel, ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Want...
1: Voor noteren en zo. En,
0: hoeveel sms'jes verstuur jij op een dag?
1: Oh jeetje, op een dag. Dan verstuur ik minst, ja, toch ergens rond 5 of 10
0: ja,
1: ongeveer
0: toch?
1: Dan, weet je. Ja, okay. Ja. Dus ik ben niet heel actief, maar als wat dan wordt gezegd of zo, dan doe ik altijd wel terug reageren.
0: En als je moet aangeven van hoe lang zit jij op je scherm te turen per dag, hoeveel is dat dan?
1: Oh jeetje.
0: Nou, zie je, nou wordt het ingewikkeld, hè?
1: Wordt het ingewikkeld, ja.
0: Ja,
1: ja. Ja, dat is per dag. Nou ja, als je met de computer meegerekend, dan praat je toch over veel uren per dag.
0: Veel uren op een dag.
1: Ja.
0: En dan niet weten wat een smartphone is. Nee. Ja. Je woont er ongeveer.
1: Dat is bij me zeggen, maar
0: ja, precies. Nee, want waarom dat ik dat vraag, heeft te maken met jouw volgende nummer.
1: Ja, dat heeft te maken met het volgende liedje. Dat is Sigourney Key en Ronnie Flex met 100 sms'jes.

0: bereik.
1: Heb ik geen bereik. Ja, toch 100 sms'jes.
2: Ja, toch 100 sms'jes. Ja,
1: precies. Heb je reacties gehad naar aanleiding van je eerste uitzending vorige week?
2: Ja, mijn moeder heeft dan geluisterd en vond het hartstikke leuk.
1: Die vond het leuk?
2: Ja, die vond het hartstikke leuk.
1: Oké, nou, dat is mooi, want Edwin die reageert ook. En je hebt René al die gereageerd heeft.
2: Ja, klopt.
1: Edwin die zegt, goedemorgen Rick, maak je nog even reclame voor het zomerfeest. Groetjes en een goede uitzending.
2: Dankjewel Edwin. Het zomerfeest, dat is de eerste woensdag van de maand in september. En het zomerfeest, kom kijken, want er zijn optredens dan op die dag. Van allemaal helemaal. Ja, ik heb even heel kort de ding gezien, wat er allemaal komt. Maar ik weet allemaal niet uit mijn hoofd meer.
1: Nee, maar de eerste woensdag van de september. Mij, dus dat is 2 september dan waarschijnlijk.
2: Ja, dat is geloof wel.
1: Ik heb een 100-jarig jaarfeest meegemaakt in 1991.
2: Oh joh.
1: Toen kwam ik, toen was ik zeg maar voor de eerste hier in. Toen woonde ik op de personeelsflat.
2: Ja.
1: Die zijn er nu niet
2: meer. Nee, ze hebben
1: weggegaan. Nee. Maar toen was er ook een 100-jarig bestaan. En daar weet ik nog wel dat alle kamers bezet waren in de flat. En ik had nog geen eigen kamer, dus ik moest. Logeren, zeg maar. Maar dat was volgens mij niet het zomerfeest, maar dat was volgens mij in april of zo.
2: Oh,
1: of in mei.
2: Maar
1: dat is altijd, zijn altijd leuke dagen op zich.
2: Zeker. Mooi opgezet allemaal qua feest. Dus
1: en gaan jullie met de dagbesteding daar dan ook van alles doen? Of?
2: Dan gaan we denk ik filmen en foto's maken.
1: Filmen en foto's, oké. En dat wordt dan weer uitgezonden.
2: Dat wordt dan,
1: Media Omroep Vet, hè?
2: Ja, klopt.
1: Ja. Oké. Ja, en dan gaan we even door met jouw lijst.
2: Ja.
1: En dan zie ik daar Schwarzen Funk.
2: Ja.
1: Ja, ik ben nu een fan
2: van ze. Dat weet ik van de vorige keer.
1: Van de vorige keer. Ja. En ik heb hem, sinds jij hier geweest bent, al 3 keer gedraaid.
2: Echt waar?
1: Ja.
2: Al wat leuk. Al wat leuk.
1: Lekker relaxed muziek. Ja, is dit weer net zo relaxed?
2: Ja, echt. Zeker, ja.
1: Nou, kon nog maar anders.
2: Nou, hier is Rainy Ibiza van Schwarzen Funk.
1: En op welk nummer staat hij?
2: Hij staat nummer 4.
1: Vier.
2: Op nummer 4.

0: Ja, ja. Dan komt er weer een leuke reactie binnen. Ja, komt er, ja. Lijkt me tenminste leuk voor jou om te horen.
1: Ja, zeker.
0: Eens even kijken, we pakken hem er even bij. Ja. Mirjam die zegt, wat grappig, ik hoorde het bij Bas en ik heb het in mijn muziek gezet. Heerlijk om mee te slapen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Wist niet dat het bij jou vandaan kwam, Rick. Dus je hebt weer iemand, meerdere mensen al blij gemaakt.
1: Ja, met, dat blijkt me weer. Ja.
0: Maar dat is een leuk gezelschap. Ik had er nooit van gehoord, maar lekker krabbelend.
1: Heerlijk muziek. Ze maken ook Beach House muziek.
0: Beach House?
1: Ja, er zit iets meer tempo dan zit erin.
0: Oh, er zit iets meer tempo, ja. Maar dan, ik denk dat het juist die
1: rustgevende is wel lekker, hè?
0: Rustgevende, ja.
1: Ja, dat ben ik wel met je eens. Daar ben ik wel iets meer fan van.
0: Maar, ik heb het in de map gezet. Dus ik kom er ongetwijfeld dat ik nog even ga zoeken en zo. Maar dit was Rainy Ibiza.
1: Dat was Rainy Ibiza.
0: En die stond deze week bij jou op 4, hè?
1: Ja, volgens mij dacht ik wel, ja.
0: We pakken de lijst gewoon even bij je. Ja, stond die op 4?
1: Ja, stond op 4. Ja.
0: Nou, dan gaan we verder. Wat staat er op 3?
1: Op nummer 3 staat Slim en Eén met een Mondemoer. En die komt van het Eurovisie Songfestival in hetzelfde jaar als waar Joost Klein heeft mee op opgetreden.
0: Ja.
1: Het komt van Frankrijk.
0: Van welk land?
1: Frankrijk. Nou, Slim en Eén met een Mondemoer.
0: Oké. Okay.

0: En dat was hetzelfde jaar dus...
1: Van waarin Joost Klein heeft ook op getreden.
0: Ja, maar Joost heeft uiteindelijk niet opgetreden.
1: Nou, hij had de eerste halve finale gedaan, maar toen gebeurde er iets achter de schermen schijnbaar. Maar dat,
0: dus dit was van de eerste halve finale?
1: Ja.
0: Ben jij een fan van het Eurovisie Songfestival?
1: Ik wel, ja.
0: Ja?
1: Ja, ondanks alle controversies die nu momenteel spelen, vind ik het wel een heel mooi, een groot muziekfestival.
0: Ja. Nou, mooi om te horen.
1: Ja, zeker.
0: We zitten inmiddels op 10 over half 10.
1: Ja.
0: En we hebben nog twee nummers te gaan van 10. Dus je gaat er weer door als een spier.
1: Echt, we gaan echt zo snel.
0: Ja, maar nou zie ik dat het volgende nummer een tamelijk lang nummer is.
1: Wat zei je?
0: Dat het volgende nummer, de nummer 2 op jouw lijst, dat het een tamelijk lang nummer is.
1: Oh ja, dat klopt in het wel. Ja. Dat is geen probleem, toch? Of,
0: Nee. Okay, dus dat, nee, precies. Dan houden we ook minder tijd over.
1: Oh, nee, ja, goed.
0: Anders moeten we dadelijk weer allemaal zo flauw kletsen en flauw braken.
1: Dat is toch leuk. Dat is toch ook leuk. Dus,
0: is ook leuk.
1: Is ook leuk. Maar,
0: Nou, ik zou zeggen, wat staat ons te wachten?
1: Nummer 2 is Henk Westbroek met Loods mij door de storm. Een prachtig molietje.

0: Henk Westbroek.
1: Ja.
0: Ja, ik ken het nummer ook niet.
1: Ik ken hem al rond 10 jaar nu ongeveer. Dus ja,
0: oké, okay, ja. Ik hoor steeds nieuwe dingen. Altijd goed natuurlijk. Hè.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, absoluut. Ja, en ja. Dat brengt ons ook bij de nummer 1 van Rick's Kicks wel deze week.
1: Ja, klopt.
0: Maar dan zie ik, daar heb je de versies van Beste Zanger.
1: Ja, klopt, ja.
0: En je hebt een versie van haar eigen live concert.
1: Dan wou ik graag die van Beste Zangers.
0: Van Beste Zangers, ja. Oké. Okay. Want die ene is een minuut langer, maar... ja,
1: dat is,
0: ja, nee, maar dan die van de Beste Zangers wil je hebben. Het duurt te lang. Het is maar 2 minuten.
1: Het is maar 2 minuten tijd, hè? Ja, dat,
0: ja, het is wel een luie zanger. Dat is dan,
1: eigenlijk wel, hè?
0: Eigenlijk wel, ja. Heb jij nummers die wat jou betreft langer harder mogen duren?
1: Oeh, nou, ja, veel eigenlijk.
0: Heel veel eigenlijk wel.
1: Oké.
0: Okay. Ja, maar dan zijn het goede nummers, hè, dat je denkt, jammer dat die afgelopen is.
1: Ja, dat, ja klopt, ja. Ja, ja. Precies. Moet je eens aanzetten.
0: Ja, maar als je het andersom draait, als je een nummer te lang maakt en uitbrengt, dan zeg je met, ja, nou wil ik het wel.
1: Ja,
0: dan, dus
1: ja,
0: dan, het is maar beter.
1: Dat, ja, het is wel beter dan,
0: Dat hij te kort is.
1: Ja, hè? Eigenlijk wel, ja.
0: Tenminste, zo werken platenproducers ook. Jongen, hak dat nou in tweeën, dan gaan mensen zeggen, oh, zet hem nog een keer op.
1: Nog een keer. Ja. Vond het zo mooi.
0: Maar goed... We gaan,
1: Davina Michelle met Duurt te lang uit Beste Zangers.

0: Ja, en dan is het zo in één keer afgelopen. Ja, dus, nou, zo lang duurde het helemaal niet.
1: Het viel wel mee eigenlijk. Het is, ja,
0: ja, zit maar een beetje te pauze en zo.
1: Eigenlijk, ja, ja, ja.
0: Goed, het is de tweede keer dat je de top 10 hebt gedraaid.
1: Ja, en,
0: ja, ik vind het steeds een verrassende lijst. Dus,
1: ja, dat is, ja, snap ik wel, ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Nou ja, dus volgende week weer een nieuwe, lijst.
1: Met, en er zal vast weer wat nieuwe Beste Zangers muziek ook komen. Want aankomende zaterdag begint alweer de volgende editie van Beste Zangers.
0: Dus jij zit er al op te wachten?
1: Ik, ja,
0: ja,
1: zeker.
0: Maar ik denk dan wel van de Beste Zangers hebben het nu zo vaak gedaan.
1: Ja.
0: Iedereen die je zelfs nog nooit gezien hebt, die is nu al de Beste Zanger. Ik vind als je een Beste Zanger kan, kan je eigenlijk pas zijn als je een poosje meedraait.
1: Als je, ja, dat klopt wel. Ja. Daar ben ik wel met je eens.
0: Ja, en, ja. En dan zijn er ook een hoop mensen die hebben helemaal bijna geen eigen repertoire nog. Die zijn nog zo
1: Ja, die
0: jong.
1: Zijn ook...
0: En dan gaan ze nummers doen die zij mooi vinden, maar niet die zij... Dus ja,
1: ja,
0: je moet,
1: ja. Ja, ik snap jou wel, ja.
0: Dat, ja, dat vind ik wel jammer dan, want dan denk ik van,
1: er zijn inderdaad enkele die hadden helemaal geen eens repertoire, die hebben toen inderdaad meegedaan bij Beste Zangers en
0: En dan gaan ze, doen ze mee en de Beste Zangers hebben geen eigen repertoire of niks. Ja. En denk, waarom ben je dan zo goed? En ze doen mekaars nummers, maar dat kan dus helemaal niet als je geen eigen repertoire
1: dat,
0: hebt.
1: Nee, precies. Ja,
0: maar goed, het is niet anders.
1: Ja, nee, ja, het is niet anders.
0: Er zit ook altijd wel één bij die dan de show steelt, hè? Dat
1: zeker,
0: zijn ze ook goed
1: zeker.
0: Geregeld.
1: Ja,
0: dat
1: echt,
0: twee
1: zeker,
0: of drie.
1: Ja.
0: Ja. Nou, wat denk jij? Wie gaat het scoren?
1: Oh, nou, even denken hoor. Doen dit jaar wel enkele bekende namen mee. Dus Yves Bengens doet mee. Daar ben ik benieuwd naar. Oh, daar had je niks mee, hè?
0: Nee, helemaal niks mee. Nee.
1: Had je dat, ja. Yeah. Nee. De Desiree doet mee.
0: Desiree.
1: Ja, die doet mee.
0: Ja,
1: daar ken ik helemaal niks van, dus dat, ik ben benieuwd.
0: Ja, die zat vroeger in zo'n meerclubje, net zoals Toon Limited en zo.
1: Ik weet
0: niet meer precies waar zij in zat, maar...
1: Ja, volgens mij in dat Toon Limited.
0: Nee, dat was Anita Dot.
1: Anita Dot.
0: Ja, Anita Dot. Nee, ja. Desiree zat volgens mij... Ja, we zullen het zo eens even opzoeken.
1: Maar,
0: we gaan dit uur even afronden en dan...
1: Ja,
0: wat doe je? Blijf je hangen? Ga je weg?
1: Ik blijf lekker tot 12 uur en dan...
0: Oké, prima.
1: Helemaal goed.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165, het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
2: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen, maar nu lijkt dat beter te gaan. En zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn. En reddingswerkers komen steeds verder, dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de weg wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
1: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van een van de twee vrouwen. Het meisje zou een jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
3: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Het alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
1: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
6: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
7: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
8: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
6: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
9: Dit is Veluwe FM.
10: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, welkom terug in het vierde uur alweer van de Wereld Wordt Wakker op deze donderdag de 27. We hebben net het uur Rikskiks gehad met DJ ja. Riksta, maar hij zit hier nog gewoon aan tafel.
1: Ik ben er nog.
0: En hij blijft tot 12 uur dus.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dit was dus Desiree, hè?
1: Dit is Desiree.
0: Two Brothers on the Fourth Floor. Dan denk ik van, wat leuk. Het zou uiteindelijk een zus moeten zijn, hè?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, maar ja, goed. Goed, dat is heel wat anders dan wat Koos aanvraagt.
1: Ja, oh ja, Koos is ook weer terug.
0: Wat zeg je?
1: Koos is ook weer terug.
0: Ja, Koos wil eens even wat heftigs horen.
1: Ik zag het al zo'n...
0: Ken je de band die Koos aanvraagt?
1: Ja, wel qua naam. Ik weet ook een beetje ongeveer wat ze voor muziek...
0: Ongeveer, ja.
1: Ja, een beetje inderdaad van de harde. Voor mij wat harde muziek, zeg maar.
0: Dus dat, ja, van wat harde muziek. Kan je het nadoen, denk je?
1: Nee, ik ga de poging niet wagen.
0: Ga je dat niet wagen?
1: Nee. ik ben bestemd nog heilig. Dus
0: Dan gaan we het meemaken. Dan gaan we het meemaken. Hier komt het verzoekje van Koos. Slipknot met Psycho Social.
1: Veel luisterplezier.

0: Goedemorgen, VG Putten. U spreekt met Lia.
1: Goedemorgen, mannetje van de radio. Hier met een hoop herrie.
0: Ja, wat een hoop herrie op de achtergrond. Ja, maar wat gezellig dat je belt. Lang geleden weer.
1: Ja. En Rick zit hier ook. Dus,
0: oh, wat gezellig. Dus je bent niet alleen?
1: Nee.
0: En wie is Rick?
1: Rick, vertel ja, eens.
2: Ik ben Rick de Vries, woonend in Putten. En ik ben DJ ook.
0: Oh, kijk aan. Dus.
2: Jazeker. Ja.
0: Ja, dus dat is leuk. Oh, dan hebben we twee DJ's. Nou,
2: twee DJ's.
0: Wordt het een hele bijzondere donderdagochtend, hè?
1: Hij zit bij een andere omroep en hij wilde wel eens kijken hoe het bij een iets wat grotere omroep, zeg maar, dan.
0: Ah, dus hij is een conculega,
1: Elke donderdag komt hij even, dus je zal hem vaker horen.
2: Ja.
0: Oh, leuk. Nou, heel benieuwd, Rick. Nou, in ieder geval heel veel succes met alles. Ja.
2: Dank je wel.
0: Dus ja, en ik zat vorige week donderdag in het bos, hè, dus ik kon jou niet. Dus Henriette heeft het even gedaan. Dus.

0: Ja.
1: Oh ja, klopt, ja. Ja.
0: Ik maar wachten. Ik denk, waar blijft hij nou? Maar ja, ja. Ja, natuurlijk andere dingen. Ja,
2: ja, ik heb het hele bos afgezocht, maar waarschijnlijk heb ik gewoon een afslag gemist.
0: Had je vertwaald?
2: Ja, ik denk het.
0: Tweede boom links.
1: Tweede boom links.
2: Ja.
0: Mijn collega's die beginnen hier alweer te lachen. Maar goed.
2: Ja.
0: Maar jij wou het programma weten, denk ik, van wat er allemaal te beleven en te doen is in Putten.
2: Ja, dat zou mooi aansluiten, ja.
0: Ja, hè? Even zien. Nou, we hebben nog steeds inderdaad de culinaire fietsroute die nog gefietst kan worden in augustus. Dus het is nog heel eventjes. Dus dan, je kan hier een route kopen voor €35. En dan heb je dus bij de Aker een kopje koffie met een puttenaadje. En een lunchplankje na afloop. Dus dat is heel gezellig. Bij ons kan je het reserveren. Wel graag een dag van tevoren. Maar als die anders kan, kunnen we altijd overleggen. Verder is er nog een expositie van Henriette Houtsma in de Kunstkelder. Roots. Dus Henriette Houtsma is ook Puttense. En dus inderdaad, de toepassende titel is Roots. Dat kan in de Kunstkelder. En dat kan nog tot 29 augustus. Tot met 29 augustus. Ja, en dan hebben we van het weekend hebben we inderdaad een druk putten, want putten ruimt op. Hè? Dus in het winkelcentrum tijdens de reguliere openingstijden, dan is er een opruiming. Dus met leuke koopjes, dus wil je nog even voor de winter of voor de herfst wat leuke dingetjes aanschaffen, dan kan dat bij het winkelcentrum in Putten. Met kortingen. En we hebben morgen de kleedjesmarkt. En het wordt hartstikke goed weer. Er zijn alleen buien voorspeld. 'S avonds, want we hebben dat gewoon over ons afgeroepen. Dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet onweren. Dat gaat 's avonds pas gebeuren. Dat is een kleedjesmarkt. Dat is hier voor het VVV. Dus op het Kerkplein. En er is een kofferbakverkoop op het Fontanesplein. Dus je kan daar ook nog leuke dingetjes aanschaffen. We hopen natuurlijk op dat er veel mensen komen kijken. En ook dan gelijk even het winkelcentrum aandoen. Art Gallery van de Wegen, die heeft een expositie van Rens Brouwer. Rens Brouwer is ook een Puttense kunstenaar. Er hangen hele mooie schilderijen van hem. Dat kan elke woensdag van 10 tot 3:30. En vrijdag en zaterdag van 11 tot 4:30 bij Gallery van de Wegen aan de Kerkstraat. Zaterdag is het dus ook een truckfestijn. Dus als je toeterende vrachtauto's ziet, het truckfestijn, daar kunnen mensen met beperking kunnen dan meerijden op vrachtwagens. Het zijn 120 vrachtwagens en ze gaan door de gemeente Putten en Ermelo. Dus zie je een lange stoet, dus ze vertrekken vanaf de manege. Dus het is wel leuk als je onderweg even naar ze zwaait of zo. Dat wordt wel heel erg gewaardeerd. En het Putten Stoomgemaal heeft ook weer een draaidag. Dus de vrijwilligers zijn aanwezig. Het gemaal is op stoom en de vrijwilligers die leggen met liefde uit hoe het stoomgemaal werkt en functioneert. En kinderen kunnen zelfs een hulpstokersdiploma halen. Dus dat is wel heel leuk. En er is een duo-marathon aankomende zaterdag. Die begint, even kijken, er is op het Horecaplein is er dan geopend. Dat is ook op het Fontanesplein en Kerkplein. En dat is dan na afloop van die duo-marathon. Dus dan kun je de sporters aanmoedigen of even supporteren inderdaad, zeg maar. Wat heb ik nog meer? Ja, het Molen het Hert heeft ook zaterdag een draaidag. Dus de molenaar is aanwezig. Als bij voldoende wind, dan draai je de wieken weer. En dan kun je ook de werking te weten komen van hoe de molen functioneert en alles. Dan is er woensdag 2 september is er weer een historische dorpswandeling met mij. Dat begint om 2:30, dus nadat de markt is geweest. Ik heb nog geen opgaves. Als ik 5 mensen heb, dan gaat hij gewoon door. Ik heb helaas niet de sleutel van de kerk, dus ik kan de oude kerk niet van binnen laten zien. Dat is wel een beetje jammer, maar ja, er is een trouwdienst dan, dus dat is ook wel heugelijk nieuws. Dan is er nog een broer-zus expositie. Dat is aan de Van Lennepstraat 78. En broer en zus Henny en Gerard exposeren samen hun schilderijen. Dat is wel heel bijzonder. Dat is vrijdag 4 september tot van 2 tot 8. En zaterdag 5 september van 11 tot 5 is dat. dan even kijken, want volgens mij ben ik er nou al een beetje dan doorheen. Want dan zijn we dus al bij nog Museum de Tien Malen. Die heeft ook nog een expositie van Cornelis Jetsers. En dat is nog tot en met 31 oktober. En dat is in de maand augustus is dat nog op de dinsdag. En verder van woensdag tot en met zaterdag bij Museum de Tien Malen. Ja, en dan ben ik er inderdaad doorheen.
2: Nou, dan mag je kiezen. Gaan we luisteren naar Queen met Killer Queen, naar U2 met The Unforgettable Fire of naar Gloria Estefan met Falling in Love?
0: U2 alsjeblieft.
2: U2, ja. Gaan we die draaien. Goeie en dan ja. Heel fijn weekend.
0: Okay, nou, groetjes daar, groetjes Rick. Succes.
3: Doei.
2: Hey, ja.
0: Oké, doei.

0: Glorious van in de Miami Sound Machine. Falling in Love Again, oftewel de subtitel Uh-oh, uh-oh. Ja, lekker de witty die... Die Lala en Po en... Oh, de Teletubbies.
1: Oh, de Teletubbies, ja.
0: Ja, dat lijkt het wel. Ja, precies. Je bent er helemaal in thuis.
1: Je
0: kan ze nadoen. Is alle vier?
1: Oh, niet alle vier. Ik wil... Die kleine, die Po.
0: Die kleine. Ja, ik zag nooit verschil in grootte. Alleen maar in kleur.
1: In kleur, dus, ja.
0: Dus ja, nou goed. We zetten een nummer klaar en we gaan eens even de regio in. Eens kijken wat er allemaal te melden valt. Woont u bijvoorbeeld in Bijster of in Husselenveld? Fijn als u meedoet aan de enquête. Vrijdag 28 augustus, morgen dus. Maandag 31 augustus, aanstaande maandag. En mogelijk op dinsdag 8 september, dan een week later, gaan enquêteurs in opdracht van de gemeente Putten langs de deuren in uw wijk. Ze stellen een paar korte vragen over het verduurzamen van uw woning. Vragen zijn vooral gericht op isolatie en duurzaam verwarmen. Want welke stappen heeft u al gezet? Welke plannen heeft u voor de toekomst en waar kunt u hulp of informatie bij gebruiken? Uw antwoorden helpen de gemeente om u en andere inwoners beter te ondersteunen bij het toekomstig bestendig maken van de woning. Dus het zou mooi zijn als zoveel mensen daaraan meewerken.
1: Ja.
0: Jij woont nog thuis?
1: Door de week op de woning en in het weekend bij mijn ouders thuis.
0: Oké, op de woning. Wat is op de woning?
1: Dat is een woongroep voor mensen met een beperking.
0: Oké. Okay. Ja, wist ik niet dat je daar...
1: Wist je niet, het is hier 20 minuten lopen. Dus,
0: 20 minuten lopen?
1: Ja.
0: Dat vind ik heel veel. Ja. Ik kan 20 meter lopen. Dat is voor mij de max zo'n beetje.
1: Dus vanaf hier naar...
0: 20 minuten... vanaf hier naar mijn auto, ja.
1: Ja, klopt, ja.
0: Ja, maar 20 minuten... maar loop je dan langzaam of heb je best wel een vaart erin? En je bent niet zo groot, je hebt korte beentjes.
1: Ik heb korte benen, ja. Dus... Ja. Ik kan wel snel lopen dan eigenlijk.
0: Maar je kan wel snel lopen?
1: Ik kan wel snel lopen,
0: oké. Okay.
1: Ja.
0: 20 minuten.
1: Ik ben nog maar jong ook, hè? Dus ik ben 31. Dus,
0: ja.
1: Dus het speelt ook mee.
0: Maar heb jij ook een stappenteller? Of weet je hoeveel kilometer het is?
1: Nee, ik heb geen stappenteller.
0: Of niet op je telefoon dat je weet van de afstand die ik nu gelopen heb?
1: Nee, hoef ik ook niet.
0: Hoef je ook niet te weten?
1: Nee.
0: Oké, okay, maar welke hoek moet je dan zoeken? In de nieuwe wijk, Bijster?
1: Geen idee eigenlijk.
0: Het adres dan? Of ja, het adres niet, maar de straat?
1: Of waar ik woon bedoel je dan? Voorthuisstraat.
0: Voorthuisstraat?
1: Ja.
0: Oh, dat is hier gewoon...
1: Dat is ergens om de hoek.
0: Gewoon 20 minuten lang lopen en dan ben je...
1: 20 minuten dan ben ik
0: er. Ja, goed dan. Ja. Na 20 minuten dan ben ik niet veel verder dan...
1: dan ben je dat.
0: Ja, goed. Dan gaan wij door naar het volgende nummer alweer.
1: Ja.
0: Eens even kijken, wat hebben we allemaal klaarstaan? Oh ja, ik had een nummer klaargezet. Deze.
1: Oh, die is ook mooi.
0: Ja, hè?
1: En ja, Ocarina Flow.
0: Nee!
1: Oh, sorry.
0: Waar zie je het staan?
1: Ja, ik zag het eronder staan.
0: Oh, hier.
1: White, ja.
0: Ja, nee, dit is
1: andersom. White Snake is this love. Ook mooi.

0: Nou, Koos heeft al een bericht voor de enquêteurs. Alles wat bij mij in de deur komt met betrekking tot verduurzamen, kan meteen weer optieven. Zonder van mijn kostbare tijd. En van de openstaande deur natuurlijk, hè, want dan vliegt er allemaal warmte in.
1: Ja.
0: Nee, maar ze komen niet bij jou, Koos. Want jij woont niet in die wijk.
1: Ja, dat is misschien wel, maar Koos stuurt ze weg.
0: Ja, nee, maar hij woont. Ik weet dat hij niet in die wijken woont.
1: Oké.
0: En Mirjam denkt dat je in de buurt van de Welkoop woont.
1: Ja, ik denk het zelf eigenlijk ook wel, ja.
0: Ja, denk jij ook, maar je weet het niet zeker.
1: Nou, volgens mij wel.
0: Welkoop.
1: Welkoop.
0: Ja.
1: Ja, dan heb je Welkoop en daarnaast heb je dan Voorthuisstraat.
0: Oké.
1: Mirjam heeft wel gelijk.
0: Ja, oké. Ja, maar het zou ook raar zijn als je dus de Welkoop eigenlijk niet kende, hè?
1: Als je de Welkoop niet kent.
0: Ja, terwijl je er wel woont.
1: Ja. Goed gesprek op niveau.
0: Ja, precies. Maar je snapt hem nog, toch?
1: Ja, nog.
0: Het is nog te volgen.
1: Mijn hoofd kan nog gaan.
0: Precies, komen we later toe.
1: Ja, precies.
0: Eens even kijken. Gaan wij naar een volgend bericht. En dat is Kunst- en Cultuurmarkt in Putten.
1: Oh, mooi.
0: Bureau de Ontsnapping houdt zaterdag 29 augustus een Kunst- en Cultuurmarkt aan de Brinkstraat 69. Van 10 tot 4 staat de locatie in het teken van creativiteit, ontmoeting en cultuur. En dat is het oude politiebureau hier aan de Brinkstraat.
1: Oh ja, ja.
0: Bureau de Ontsnapping.
1: Ja,
0: dat is wel leuk. Leuke naam.
1: Alles is leuk bedacht. Ja,
0: ja, dus daar kan je aanstaande zaterdag terecht van 10 tot 4. Maar ja, het is ook een druk festijn. Er is van alles te beleven zaterdag weer. Dus man, je weet van gekkigheid. Wat ga jij doen zaterdag?
1: Ik denk lekker thuis.
0: Lekker thuis, ja. Broer, als je meer keuzes dan 3 hebt, dan moet je niet kiezen.
1: Ja, dan ga je dat blokkeren.
0: Ja, precies.
1: Dan denk ik van, wat?
0: Dingen vind ik oké, dan kan Mike dan een keuze.
1: Als er een derde bij komt, dan...
0: Ja, en dat hebben we dus een derde, want je hebt die kofferbakmarkt en de kleedjesmarkt. En dan hebben we de truckfestijn en dan hebben we de ontsnapping. Yo, ik zit thuis zaterdag. Jij ook, hè?
1: Ja, ik dus ook.
0: Nou, goed, eens even kijken. Dan gaan wij verder met een volgend muziekje.

0: Ja, Club Tropicana, Wham. Oftewel George Michael en Andrew Ridgely. Ja, die tweede naam die kennen de meeste mensen niet.
1: Oh, nee, klopt inderdaad.
0: Was je fan van George Michael?
1: Ik ben fan van het liedje Wham, Last Christmas van Wham.
0: Nou heb je een probleem met Koos, hoor.
1: Koos, ik ben weg.
0: Dat is, er zijn twee nummers die je niet mag noemen als Koos luistert.
1: Okay.
0: Last Christmas van Wham. Uh-huh. En Mariah Carey met All I Want for Christmas.
1: Oké, nou Koos, lucht je hard.
0: Ja, Koos zal je dan denk ik wel streng toespreken.
1: Oh jeetje, nou, ik hou hard vast.
0: We blijven nog even in Putten. Putten trekt namelijk €295.000 uit voor de herinrichting van de Achterstraat. Ja, ze hebben een centrumplan gehad, dus de Achterstraat zal er niet bij gehoord hebben. En nu is het verschil misschien wel te groot. Ik weet het niet, maar dat gaan ze in ieder geval doen. Dus dan weten we dat. Weet je wel waar de Achterstraat ligt? Oh jee, hoe lang woon jij al in Putten?
1: Ja, ik woon een hele leven lang in Putten.
0: Maar hier leven lang? Ik woon er pas 10 jaar. Ik kan nog zeggen, ik woon er nog niet zo lang.
1: Okay.
0: Maar jij had het moeten weten.
1: Ik had het wel moeten weten, ja.
0: Ik denk dat dat wel bij de Welkoop is. Ja, ja de Welkoop.
1: Misschien staat het bij de Welkoop. Of ergens in de buurt bij de Welkoop.
0: Nee, daar staat het niet bij de Welkoop. Wil ik vertellen. Goed. We gaan naar Harderwijk.
1: Ah.
0: Daar is een roeiboot volgelopen met water op het Wolderwijd.
1: Oh.
0: De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij brengt roeiers naar de Hadderhaven. Ja, het zal je maar gebeuren.
1: Ja,
0: een roeiboot van de Harderwijkse Roeivereniging is dinsdagavond tijdens het varen op Wolderwijd vol water gelopen. Hmm. En de brandweer en de KNRM kwamen in actie om ze te helpen. Oh, kijk eens, een foto erbij. Maar ja, daar heb je op de radio niet zo heel veel aan.
1: Nee. Ik zie de foto net ook, ja. Dat
0: is... Hou jij van varen?
1: Ik heb...
0: Van varen, dus niet van varen, maar van varen.
1: Ja. Hoe ga je dat uitleggen dan, hè?
0: Ja.
1: Varen op het water. Ja, ik heb een paar dagen terug in mijn vakantie hier nog op een rondvaartboot gezeten.
0: Op een rondvaartboot, oké. Okay.
1: Ja,
0: en ging dat een beetje snel of ging je dat te langzaam? Wat jou
1: ging, nou, ging wel lekker langzaam.
0: Nou, dan is het volgende nummer heel geschikt. Voor Faster van Within Temptation.
1: Ja, daar gaan we hoor.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook twee Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van buitenlandse zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. En morgen met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Shut up and dance with me. Hou je van dansen?
1: Nee, helemaal niet eigenlijk.
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee.
0: Het ziet er mooi uit weer. En dan hoeven we ook niet te dansen hier.
1: Nee, gelukkig niet, nee.
0: Welkom in het vijfde uur weer, laatste uur ook. Van deze dag, donderdag de 27 augustus. En we hebben nog een aantal nieuwtjes, die pakken we er nog even bij. Kijk. We hebben nog wat muziek, dus ja. Nou, we gaan dat uur, dat komt wel vol. En eerst maar even een, hoe zou ik hem noemen? Een gouden oude, nou.
1: Ik ben toch, ja.
0: Een wantonton, zeg je dat wat?
1: I
0: lie and I cheat?
1: Nee,
0: ook niet.
1: Nee.
0: Dit.
1: Nou, gaan we luisteren.

0: I lie and I cheat. Ken je het?
1: Nee, helemaal niet.
0: Helemaal
1: vind,
0: niet?
1: Ik vind het wel mooi liedje.
0: Oké. Okay.
1: Ja, wel mooi liedje.
0: Nou, dan zijn zij ook weer blij. Ja. Zin in het sport, vol ontspanning, gezelligheid, samenhorigheid en een vlugje competitie. Kom dan langs bij HKB 84 tijdens ons open huis. Iedereen is welkom, jong, oud, man, vrouw, beginner of gevorderde.
1: Ah.
0: Er zijn demonstraties, je kunt gratis meespelen en de koffie of thee staan klaar. Kom op zaterdag 5 september tussen 1 en 4 uur naar de Parkweg 6A in Harderwijk. Petanque is een van de snelst groeiende sporten in Nederland. Techniek, tactiek, spelinzicht en concentratie zijn boeiende en leuke spelelementen. Ja, volgens mij ben ik een cultuurbarbaar als ik nu ga zeggen. Volgens mij is het gewoon jeu de boel.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Ja, toch?
1: Ja, ja. Ja, dat lijkt me toch ook wel, ja.
0: Volgens mij, maar ja, ik weet ook niet waarom dat het een petanque heet. Oh ja, hier, kijk. Loop zaterdag even binnen bij de gezelligste vereniging op 5 september. Waar je dagelijks kunt spelen op de mooiste jeu de boelbaan van de accommodatie van Nederland. Koos, die reageert.
1: Koos is weer bezig.
0: Ook voor LHBTIQ+. ja, ja, er zit in petanque zit een Q, Koos. Dus dat kan ook. Ja.
1: Twee Koos, hè. Lekker bezig,
0: ja,
1: Koos.
0: Nou, hij heeft jou nog niet gestraft, dus het, dat is een goed teken.
1: Of hij heeft het nog niet eens gehoord, wat ik zei.
0: Oh, dat zou ook nog zo kunnen. Nou, dan houden we het gewoon geheim.
1: Ons schijpje dat.
0: Dat is ons schijpje. Dat hoeft aan Koos. Dat is ons schijpje. Dat hoeft aan Koos niet te weten.
1: Nee, precies.
0: Nee, anders heb je echt een rot.
1: Als gaat hij daar weer vragen, hè?
0: Van, ja, precies.

0: Zo. Nou, dat was hem dan. Wally Tuijks en even een heleboel van dit soort liedjes.
1: Nou.
0: Ja, van Nederlandse bodem. Ja. Eens even kijken. Dan zijn wij weer toe aan het volgende bericht. Oh, die heb ik al gehad. Ja. Dan straattheaterfestival Strabant in Harderwijk. Heb jij veel met Harderwijk te maken? Of,
1: Ik ben er wel geboren. Maar
0: je bent er geboren?
1: Ja,
0: okay. In het ziekenhuis.
1: Ja.
0: Ah. Ja, oké. Okay. Ja, ik ben ook in het ziekenhuis geboren.
1: Ja?
0: Was jij ook te groot? Nee, jij was niet te groot. Nee, geloof ik
1: was niet te groot.
0: Nee. Ik moest met de keizersnede gehaald worden in de 8e maand al.
1: Aha.
0: Want mijn moeder ontplofte bijna, zeg maar.
1: Okay.
0: Ja, die had Engelse ziekte, heette dat destijds. En dat betekent dat de bekken, het bordwerk, zeg maar, niet meegroeide met de bevalling.
1: Okay.
0: En ik was nogal een grote baby. Dus dat ging helemaal mis.
1: Weet je?
0: Dus dat moest toen, na 8 maanden, zeiden ze, nou, we gaan hem eruit halen. Ja. Desnoods aan stukken, want anders gaat de moeder dood.
1: Ja, oh ja.
0: En lang geleden, toen konden ze nog niet zo heel veel. Hè,
1: dat, nee, toen was het nog...
0: Uiteindelijk is het goed gekomen. 11 pond.
1: Oh,
0: ja. Hoe zwaar was jij, weet je dat?
1: Oh, ik heb... Dat moet ik aan mijn moeder vragen dan.
0: Ja, oké. Ja. Even aan mijn moeder vragen. Ja, zie je. Blijft muzikaal allemaal.
1: Ja.
0: Goed, op zaterdag 12 september verandert de binnenstad van Harderwijk opnieuw in een groot openluchttheater. Tijdens Strabant geniet je de hele dag van verrassend straattheater, indrukwekkende acrobatiek, live muziek, visuele acts en bijzondere ontmoetingen. Nou, van intieme voorstellingen.

0: Voorstellingen tot groot spektakel overal in de stad valt iets te beleven. En het mooiste, Strabant is gratis toegankelijk.
1: Oh, mooi.
0: Nou, wat wil je nog meer?
1: Ja.
0: Dus, nou, dat is dus... ja, Koos reageert. 12 september dus. Koos wil weten over de 11 pond. Ja, Koos, 11 pond, dat klopt. Arme mensen, ja. Het was ook... ja, het spande erom, zeg maar. Ze zou, ja. Dus, maar het is allemaal goed gegaan, ze heeft het overleefd.
1: Ja,
0: ze kreeg te horen daarna van de artsen dat het beter was, dat ze geen kind meer kreeg. Maar ja, in die tijd vond de pastoor er ook wat van. Dus, en de hormonen waarschijnlijk ook. Dus in no time, 15 maanden later, was mijn broeder. En die was niet zo groot, maar die was dan weer helemaal harig. Die was net naap. Oh? Dus ja, dat schijnt heel bijzonder te zijn geweest.
1: Dat is wel
0: onze familie.
1: Ja.
0: Ik heb de foto's helaas nooit mogen zien.
1: Echt niet? Dus,
0: nee.
1: Oh, jammer.
0: Ja, dat zijn er van die jammer dingen.
1: Ja, ja.
0: Goed, we gaan naar deze.
1: Oh, mooi.

0: Zo, She Walks Like Rihanna. En dan hebben we het natuurlijk over The Wanted. Ja, zo heet het bandje The Wanted.
1: Ja.
0: En nou, dan gaan we nog even naar Harderwijk. Len en Sophie organiseren mini-buurtfeest in de Dotterbloemdreef om de zomervakantie af te sluiten. Ja, ze zijn allebei 11 jaar. Ze hebben de handen ineengeslagen en voor alle kinderen uit de Dotterbloemdreef een mini-buurtfeest georganiseerd. Oh. Ze sloten ze de zomervakantie met elkaar af.
1: Nou, kijk, dat is leuk.
0: Dat, ja, dat zijn de leuke activiteiten.
1: Ja, schattig. He?
0: Ja, en gewoon lekker positief ook.
1: Ja, zeker.
0: Heerlijk. Nou, goed bezig, ja, jongens, meisjes.
1: Ja.
0: En dan is er een poëziefestival, Versvreugde en Rijmende Rondgang in Harderwijk. De viering van de 20 jaar bestaan van de stadsdichters. Het stadsdichterschap van Harderwijk bestaat dit jaar 20 jaar. Ter gelegenheid van deze bijzondere mijlpaal. Het bijzondere mijlpaal organiseert de Stichting Stadsdichter Harderwijk op zaterdag 29 augustus het poëziefestival Vers, Vreugde en Rijmende Omgang. Er zijn in totaal 42 dichters bij betrokken bij het festival op historische locaties. En dat is denk ik allemaal wel even te vinden, programma en zo, op www.stadsdichtersharderwijk.nl/poëziefestival.
1: Wauw.
0: Heb jij wel eens een gedicht geschreven?
1: Ik ben heel erg mentaal, goed mentaal. Dus, ik kan wel dichten, ja.
0: Oké, kan wel dichten. Ja. En alleen met Sinterklaas of ook wel andere momenten?
1: Sinterklaas, kerst of een doordeweeksdag als vandaag bijvoorbeeld.
0: Ah, of voor muziek natuurlijk.
1: Ja, voor muziek. Ja, daarom. En ik maak muziek. Dus
0: Maar hoezo, heb je een talenknobbel?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Je denkt het wel?
1: Ja.
0: En rekenknobbel toevallig nog?
1: Ik ben minder goed met rekenen.
0: Minder goed?
1: Nee. Reken er maar niet op.
0: Nee, zou ik dan niet doen.
1: Nee.
0: Goed, heb je veel gedichten gemaakt, teksten gemaakt, whatever?
1: Ik heb wel heel wat teksten wel gemaakt, ja, dat wel.
0: Maar verzamel je die dan ook? Bewaar je die?
1: De ene wat meer dan de ander.
0: Nou, dat moet je maar uitleggen. Ja. Dus het ene bericht bewaar je wat meer dan het andere bericht?
1: Ja, omdat... Ja, kijk, hoe jonger je bent, hoe onervaren je dan bent.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Dat vind ik dan... Dat is dan wat minder mooi, vind ik, dan hoe ouder je wordt.
0: Maar dan gooi je hem ook weg, uiteindelijk.
1: Hoe ouder ik word, hoe meer ik bewaar, zeg maar.
0: Ja. Maar dus in het begin heb je veel weggegooid, of ja, is het eigenlijk...
1: Omdat het dan weer te simpel of zo is.
0: Hoe moet je dat zien, hè? Bewaar je dan? Ja, de een bewaar ik wat meer dan de ander.
1: Ja, nou ja, want op die manier dan.
0: Ja, maar dat betekent dus de ene die overleeft het uiteindelijk niet en de ander wel.
1: Nee, de laatste jaren overleven er veel wel.
0: Maar heb je daar nooit spijt van? Dat je op een gegeven moment denkt, oh, zo heb ik alles geschreven. Dat heb ik weggegooid, hoe heb ik dat... Of heb je dat niet?
1: Heb ik wel eens een paar keer gehad.
0: Oké.
1: Ja, toen dacht ik van, nou, waarom heb ik dat nou gedaan? Maar dan ga je maar gewoon wat anders bedenken dan.
0: En dan ga je zeker huilen dan?
1: Ga ik hard huilen.
0: Ga je hard huilen?
1: Pak ik tissues en...
0: Pas mooi bij de nummer Teardrops.
1: Oké.

0: We hebben daar een foto staan van een hond. Vind je dat een gevaarlijk uitziende hond? Of een,
1: Nee, ik vind hem echt wel lief uitzien.
0: Ja, ziet er wel lief uit. Echt wel, hè? Dat is nu een schapen... Even kijken. Kuddebeschermingshond is dat.
1: Nou ja,
0: om wolven te weren. Nou, als ik een wolf zou zijn, dan zou ik denken... Ach, wat een leuk teddybeertje.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Die ga ik ook even doorbijten.
1: Ja, precies.
0: Maar schijnbaar is het andersom. Het schijnt dat ze heel goed werken, dat de wolven minder kans hebben om schapen aan te vallen.
1: Oh ja, oké.
0: Zo gauw die honden erbij in de buurt zijn. Het zijn echte beschermingshonden.
1: Oh, wauw.
0: En een Marema schapenhond is het.
1: Ja.
0: Marema, ja. En groeiend aantal wolven, de schapendrift heeft dat even gekozen. En het is de Maremano Abruzzese. Dierenpreventieve werking als het gaat om veren van wolven. Ja, dat is dan meer een wolven schaapskleren dan. Eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Eigenlijk wel, ja. Dus zie je, stropers, die bestrijd je ook met stropers. Ja, dus een wolven schaapskleren om een wolf te vangen. Ja, want hij ziet er wel heel vriendelijk uit.
1: Het ziet er wel schattig uit.
0: Er was een serie vroeger, dat heette Sebastian. En dat vond ik wel mooi, want dat is mijn naam eigenlijk. En die had ook zo'n hond, zo'n Pyreneese berghond was dat.
1: Okay.
0: Maar die was ook heel erg lief en vriendelijk enzovoort. Nou, dan gaan wij naar dit nummer. Yeah.

0: Zo, nou dan, die hebben we dan ook mee gehad. En dan zetten we weer een volgend nummer klaar.
1: Ja, zeker.
0: En we hebben nog een paar nieuwtjes. Maar Samuel Hogeboom, jouw...
1: Mijn fan.
0: Jouw fan.
1: Ja.
0: Die reageert, mag ik contact met Rick de Vries?
1: Ja.
0: Samuel, hoe had je dat gedacht? Rick zit hier een programma te maken. Dus hoe had dan die met jou in contact kunnen komen? Hè?
1: Nou ja, goed ja. Dit is al contact, hè?
0: Precies. Dit is al contact. WhatsApp, dus je kan je vraag stellen.
1: Ja, als je vraag hebt, doe dat.
0: Ja, Rick leest gewoon mee.
1: Ja,
0: dus,
1: ik kan niet meelezen.
0: Ja, geen probleem.
1: Want Koos heeft eigenlijk ook iets.
0: Ja, Koos die zegt, moeders blijven altijd een speciaal plekje in je hart houden. Tenminste, die van mij wel. Ja. Ja, die van mij ook, hoor. Ik had mij geen betere en liefdevolle moeder kunnen wensen.
1: Nou.
0: Koos, dan denk ik dat we dezelfde moeder hebben gehad. Maar die van mij was ook liefdevol en beter.
1: Nou,
0: dus, ja. Ze is al sinds 2007 niet meer op dit aardbolletje.
1: Oh, okay.
0: Dus al bijna 20 jaar niet meer. Ja. Goed, dan gaan wij naar informatieavond over de uitbreiding van het stroomnet. En dat is in Ermelo. Er worden 2 informatieavonden gehouden om meer te weten komen over stroomnetuitbreiding, over de planning, over het project, de gevolgen voor de omgeving. En de avonden worden gehouden in de Westerkerk aan de Nijkerkerweg 4 op dinsdag 1 en 8 september van 5 uur tot 8 uur. Oftewel van 17 uur tot 20 uur. Noteer maar. En de warmtepomp staat in centraal in de nieuwe duurzaamheidskoers van de gemeente Ermelo. Dat zou eventueel ook een hybride warmtepomp kunnen zijn. Ja, dat vind ik dan weer net niks. Je stapt over naar... hybride is volgens mij dat het nog weer ouderwets is. Maar goed, all electric aanpak in 2050 moet dat rond zijn. Dus dat wordt om de warmtepomp heen gebouwd. En dan het laatste nieuws. Er was deze week voor het eerst een zomeravond met een film in de open lucht. Daar zijn 40 mensen op afgekomen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met een soort film, Jumanji. En ze verwachten eigenlijk vanavond nog een grotere opkomst, omdat dat de film Yesterday is. Maar dat gaan we morgen dan waarschijnlijk wel horen, hoe de opkomst daar is geweest. Nou, we hebben de nieuwtjes gehad, Rick.
1: Ja, nou, dat is helemaal goed.
0: En dan is Samuel eens een berichtje aan het typen.
1: Ja.
0: En eens even kijken, dan wachten we dat nog even af.
1: Ja.
0: Of we gooien er muziek in, dat is ook...
1: Kan ook.
0: Kan ook, hè?
1: Ja hoor, kan ook.
0: Ja. Ja, maar ik heb een hekel aan wachten. Jij dan?
1: Nou ja, want dat duurt te lang, hè? Want daar vind je
0: Wat vinden wij van wachten?

0: Ja, en dan heeft André gereageerd. Hey, leuk om jullie in actie te horen. En met alle nieuwtjes en plaatjes. Groetjes vanuit Ermelo van André Groen.
1: Ja, leuk.
0: André zit hier maandags als sidekick.
1: Oké, leuk.
0: Dus dan weet je ook wie André is.
1: Ja.
0: En,
1: nou,
0: dan heeft René een plaatje gestuurd. Deze komt geroepen. Dus goed hoor, Bas, want ik heb de balen. Zo, je hebt de balen, René. Vertel, waarom heb jij de balen? En dan Samuel die zegt, Rick, ja. De camera is nog steeds vast bij Media Omroep Vet. Nee, Rick is daar niet. Rick is hier namelijk.
1: Nee, precies, dat ben ik niet. Maar ik zit even op de livestream van Vet even te kijken. Maar de camera doet het wel.
0: Ja.
1: Maar hij staat wel aan terwijl niemand achter de radio hier zit. Dus
0: ja, okay.
1: Zal het even uit moeten zetten.
0: Ja, nou ja. Goed.
1: Zo gaat het daar af en toe een beetje aan toe.
0: Kan gebeuren, hè?
1: Ja, dat kan af en toe wel dus, gebeuren, ja.
0: Ja.
1: Je had het anders, maar...
0: Ja, het is niet anders.
1: Nee.
0: Dus, goed, de bericht daarover gaat. Dan gaan wij nog even een plaatje draaien.

0: Zo, Lowrider was dat met War.
1: Ja.
0: En ja, dan hebben we nog, nog een, nou wat zal het zijn, een kwartiertje te
1: een
0: gaan.
1: Een kwartiertje nog, ja.
0: Nou, dan knallen we er dit plaatje nog even in.
1: Doe dat.
0: Dat is, ken je de War on Drugs?
1: Nee, nooit van gehoord.
0: Dan ga je wat nieuws horen.
1: Ja, zeker.

0: eind aan breien, zo langzaam maar zeker. Want zeker, het, is, ja, het is bijna tijd.
1: Ja.
0: Dus het ene laatste nummer knalt erin nu. En dat is Wild Cherry met Play That Funky Music.
1: Woe.

0: Zo, dat was het in de laatste nummer. En Samuel die wil nog een nummer aanvragen. Maar dat gaat niet, hè. Is te laat. Ja. Verzoekjes aanvragen tot maximaal 10:45. En liefst nog voor 11. Want anders dan gaan mensen huilen. Ja. En zo, en dat moeten we niet hebben.
1: Dat liever niet, nee.
0: Nee. Eens even kijken. Dan gaan wij... Heb jij een boodschap naar iedereen? Doei, zwaai, zwaai.
1: Ja, wat ik altijd zeg, is een hele fijne dag toegewenst. En tot de volgende keer.
0: Nou, dat is wel heel kort.
1: Het kortste wat ik altijd heb. Dus heb ik nog een boodschap dan...
0: Ben je liever kort van stof dan...
1: Soms wat langer dan de andere keer. Maar dat verwisselt een beetje af en toe met mij.
0: Ja, oké. Okay. Wat heeft dat mee te maken dan?
1: Ja, meer het moment zelf, denk ik.
0: Het moment zelf, ja. Oké. Okay. Dus nu heb je zo'n kort moment. Zeg
1: maar. Ja, ja, zo ja.
0: Ga je nou wat leuks doen vanmiddag dan? Of ik allemaal ook heel kort?
1: Even kijken. Wat leuks doen? Ik ga even mijn radioshow vanmorgen dan voorbereiden.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Morgen heb je, wat heb je morgen voor programma?
1: Ik heb als plan Beste Zangers morgen, vanwege de nieuwste editie.
0: Okay, ja,
1: daar ga ik alvast een beetje in komen met Beste Zangers.
0: Ja, Media Omroep Vet, moeten ze naar luisteren. Hoe laat is dat?
1: De solo show is dan van 11 tot 12.
0: Oh nee, dan kan je niet luisteren, dan moeten ze naar mij luisteren.
1: Dan moet je jou luisteren.
0: Nee, mag je kiezen?
1: Ja, je mag kiezen of DJ Bas of
0: DJ Rick.
1: Of DJ Rick Staan.
0: Goed. Ja. Doe geen gekke dingen, wees lief voor elkaar. Ik zou zeggen, laat Velo FM aanstaan. Dan komen wij elkaar vanzelf tegen. Rick is volgende week donderdag weer.
1: Zeker.
0: En tot dan, toedeledokie.
1: Dames en heren.

0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Honden zijn tijdelijk niet toegestaan op een deel van de heide bij Ermelo. De maatregel is ingesteld om kuddebewakingshonden te kunnen trainen en inwerken voor de bescherming van schapen tegen de wolf. De Stentor meldt dat de tijdelijke afsluiting online tot veel reactie heeft geleid. Bij de ingangen van het afgesloten gebied blijkt de maatregel volgens de krant op meer begrip te kunnen rekenen. Bezoekers passen hun route aan en houden zich aan het verbod. De inzet van bewakingshonden moet helpen om schapen beter te beschermen tegen de aanval van wolven. Tijdens de trainingsperiode is de aanwezigheid van andere honden op de heide daarom niet gewenst. In Zeewolde is een geparkeerde taxibus donderdagochtend vroeg zwaar beschadigd geraakt door brand. Het incident vond plaats aan het Keteldiep. De bus stond geparkeerd voor een woning. Niemand raakte gewond. Een buurtbewoner ontdekte rond 4 uur 's ochtends vlammen bij het voorwiel van de bus. Het vuur verspreidde zich vervolgens uit naar de motor en de voorkant van het voertuig. Dat raakte zwaar beschadigd. De brandweer heeft het vuur geblust. De taxibus is daarbij verloren gegaan. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Onderzoek moet uitwijzen hoe de brand feitelijk is ontstaan. En tot slot, in Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hebben tientallen huishoudens onvoldoende geld voor huur en vaste lasten. Dat blijkt uit cijfers van CBS en WSW over 2024. De cijfers zijn geanalyseerd door Dagblad de Stentor. In Ermelo hebben 55 huishoudens een betaalrisico. Dat zijn er 47 per 10.000 huishoudens, bijna 3 keer lager dan het landelijk gemiddelde. In Harderwijk gaat het om 170 huishoudens, zo'n 79 per 10.000. Ook in Putten hebben huishoudens met lage inkomens te maken met beperkte financiële ruimte. Voor deze gemeente heeft de krant geen specifieke gegevens gepubliceerd. In Zeewolde hebben 55 huishoudens een betaalrisico. Betaalrisico's betreffen vooral alleenstaanden. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van 200 miljard euro. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op 2 plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer, in het zuidwesten een bui, verder vanmiddag droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
5: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
0: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemiddag, beste luisteraars. Daar zijn we weer. En we, dat zijn natuurlijk Alexander van Blokland achter al die knoppen en die schermen. Mijn naam is Jos Jongeling. Ik zit gewoon achter een microfoon met wat aantekeningen hier zo voor mijn neus en zo. En nog wat hulpmiddelen om te zien dat we weer een geweldig, prachtig programma kunnen maken. Dat met de naam AVJJ door het leven gaat. Hier is AVJJ.

Je hoorde Cara Dillon met Jacket So Blue. Over een dame die heel erg verliefd wordt op een meneer. Maar waar ze eigenlijk verliefd op wordt, is dat blauwe jasje van hem. Dat uniformjasje. Hoe dom kun je wezen? Maar deze meneer die denkt alleen maar aan zijn wettige echtgenoot. Kijk, die mannen heb je ook weer. En dan komt het allemaal nog goed. Jacket So Blue van Cara Dillon hoorde je. We gaan naar Kelly Hunt. Kelly Hunt is een autodidact, heb ik begrepen. En die heeft zich gespecialiseerd in gitaar en banjo en zo. Maakt hele mooie dingen. Dit is Clouds.

Ja, laatste snaartjes nog even beroeren op die gitaar. Deze mevrouw die komt uit Memphis, heb ik net door Alexander laten vertellen. Die weet altijd zoveel meer, hè. Want dan horen we de muziek en dan zit hij allerlei informatie te spuien hier over de tafel heen naar mij toe. En dan moet ik allemaal onthouden, vindt hij dan. Dat lukt me niet. Ik weet nu wel dat ze uit Memphis komt. En daarvoor dank, Alexander. Uit Memphis komt. En daarvoor dank, Alexander. We gaan naar Australië, heel veel verder weg. Daar woont Thelma Plum en die heeft...

helemaal uit Australië. Thelma hoorde je. En Thelma is een Aboriginal mevrouw. Die, dat wordt ook wel, als wij het hebben goed hebben begrepen, Gamilaraay of zo. Genoemd, die muziek ook. En een mevrouw die daar vandaan komt, wordt dan ook al daarmee bestempeld. Nou, zijn jullie volledig op de hoogte van de achtergrond van Thelma Plum? Nu gaan we naar Lindsay Lou. Dat is weer een hele andere mevrouw. Die komt uit Amerika. En die heeft zich gespecialiseerd in de bluegrass-achtige muziek. Had met de Flat Belly Band. Kun je verzinnen, als die mannen nog heel oud worden en dik buikig worden, dan kan je het niet meer zeggen, toch? Nee, dan zijn het de Fat Belly Band. Nee, de Flat Belly Band. En die maken hele mooie High on a Mountain muziek.

Bluegrass, Bluegrass. En dan wel met hoofdletters geschreven. Geweldige. Heel stel meiden. Ik heb alleen Lindsay Lou genoemd. Maar een stuk of 8 werden er genoemd. Nou, ik denk, dat ga ik niet doen. Als je dat wil weten, moet je gewoon opzoeken. High on the Mountain. En dan zit bij Lindsay Lou. En dan krijg je al die andere dames er gratis bij. Nou, wat wil je nog meer? Nou, nog een dame. Nou, hebben we in de aanbieding. Maria Hunt. Hebben we in de Dunn in de aanbieding. Maria Dunn. En die heeft een ode geschreven aan haar tante. En haar tante was een soort vliegende non in Londen. En die reed een scootertje en die ging allerlei mensen die het nodig hadden helpen en zo. Dat vond ze zo geweldig dat zij voor haar heeft geschreven Joyful Banner Blazin'.

You Are Loved. En daarom schreef ze dit hele mooie nummer voor die tante ergens ver weg. Oké. Even zien, we gaan Casey Musgrave, toch? Ja, Casey Musgrave. En die komt helemaal uit Texas. En in Golden, Texas komt ze. En ze heeft rond het jaar 2000 is ze een beetje voor zichzelf begonnen. Een paar dingen helemaal alleen uitgegeven. Daarna gewoon hartstikke beroemd geworden. En dit is een heel mooi liedje van haar. Mexico Honey.

Mevrouw Clark uit Louisiana hoorde je. Die is een tijd geleden voor zichzelf begonnen. Hartstikke lekkere muziek. Die heeft ook wat Afrikaanse invloeden. Kun je ook een klein beetje horen in haar One Step in the Right Direction nummer. Wat ze net aan jullie heeft gepresenteerd. We blijven in Amerika. We gaan naar Missouri. Als ik het goed heb, dan heb je een beetje The Elders. En die doen van alles wat. Lekker pittig nummer is dit. Raging Sea.

Hoplo. En dan snap ik. Ja, dat is Keltische muziek uit Amerika. Hè. Moet je even voorstellen. Hè. Hartstikke leuk kunnen ze dat doen. Er staat ook een Ier bij natuurlijk. En dan krijg je dat soort gedonder in de glazen. We gaan naar Ierland zelf. Ten oosten van Cork, dat is helemaal in het zuiden van Ierland, is een alternatief folk-rock bandje. Die noemen zich August Walk. En die hebben een zanger, een stem als een cirkelzaag. Moet je maar eens horen. Hier is Ransom.

Alexander en ik zijn het erover eens. Inderdaad, die stem is wel heel apart. En, maar meer dan één, misschien anderhalf nummer. En daarna weet ik niet of je dat nog zo geweldig vindt. Maar dat is voor iedereen weer anders natuurlijk. We gaan naar Carlisle Fraser, een man uit Ierland. En die heeft een hele mooie beschrijving van de Ierse veengebieden gedaan. Een soort stapelliedje. Dus er komt steeds meer bij. Dan dit, dan dit, dan dit, dan dit. En als je dat allemaal bij elkaar hebt, dan heb je het over Rat and Bog.

0: Hè, hè.
1: Oh, outro. Heel mooi. Ik kan me voorstellen dat ze even gas terugnemen, want wat een tempo en wat een woord. Oh, dankjewel, drummer, mocht het afslaan. Dan hebben we ook weer de Rattlin' Boke, hoorde je. Wat een optelsom was dat. Niet te geloven. En dan die snelheid. Nou, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. In ieder geval kon je erom glimlachen. Volgende week niet. Save the Hammer for the Man is een prachtig nummer. En van een man waar je niet zo gauw de folktitel bij bedenkt. Want hij is de grote beroemde zanger van Rage Against the Machine. Maar hij heeft hele mooie folkdingen gedaan. Ook wel samen met Bruce Springsteen. Dit is Tom Morello met Save the Hammer for the Man.

Whisper Words of Freedom. Schitterend nummer. Alleen dat na op het eind, dat had het voor mij niet gehoeven. Ze mag best het nummer een beetje uitmelken. Prachtig. Solootje er doorheen. Heerlijk. En dan moet je met z'n allen een beetje na gaan roepen. Oké, dat is mijn mening. Tom Morello hoor je samen met The Night Watchman. Volgende gaat over een Schotse whisky. Een heerlijke, toffe Schotse whisky. Met de naam Scallywag. Maar eigenlijk, als je het vertaalt, betekent Scallywag is een oud Schotse woord. Voor het Nederlandse woord is ook een oud woord. Schobbejak. Dat is een soort deugniet, zeg maar. Een ondeugd. Dat wordt gezongen door Gaelic Storm.

Hele, hele, hele lange outro. Ze gaan heel langzaam weg. Jongens zijn niet weg te branden. Maar nu gaan ze toch eigenlijk wel een beetje de plaat poetsen, zogezegd. We gaan het uurtje instrumentaal afsluiten met een hartstikke lekker nummer. Met het accent op de mandoline en de viool. Nou, als je daarbij bedenkt, mandoline, wie is daar heel goed in? Nou, zo'n meisje als Sarah Hull bijvoorbeeld. Ik hoop dat jullie het volgende uurtje weer bij ons blijven. Dan gaan we weer een uur lang af. Je doet met alle muziek die wij zo hartstikke leuk vinden. Maar we sluiten dit uur af met het prachtige Bombshell. Tot zo!

0: Heiloe FM.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baans Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. This-

Hey, roept Barry Kerwin uit Noord-Ierland. Hupsakee, klaar zijn ze weer. Mary Mac, hartstikke lekker vrolijk nummertje van deze Keltische singer, songwriter en drummer. Moet je niet vergeten, misschien drumde hij ook wel op dit nummer. Barry Kerwin, hoorde je. Einde, kom je erbij, Jos. We zijn pas begonnen aan uurtje 2. Welkom allemaal, fijn dat jullie er nog weer bij zijn gebleven en misschien wel opnieuw of pas ingeschakeld zijn. Wat een gezeur allemaal. Gewoon laatste donderdag, wat ons betreft, voor dit programma. In deze maand dan, hè, want volgende maand gaan we gewoon verder. En dat is altijd traditioneel gezien de dag van het miniconcert. Dit is een kort miniconcertje. Heel in het begin van AVJ, jaren geleden, waren het heel vaak van dit soort korte concertjes. Toen is het langzaam groter geworden. Maar dit is weer eentje terug naar de basics. Zullen we maar zeggen, NPR Tiny Desk Music. Uit die prachtige concertjes in het kantoor van de National Public Radio in Amerika. Dit is een heel mooi concertje van een bandje uit Los Angeles. Ze bestaan ondertussen al niet meer, want ze hebben bij elkaar maar iets van 13 jaar geperformed. En ze noemde zich toen de tijd, ga even lekker luisteren, de Wild Reeds. Hier zijn ze.

Applaus, applaus, applaus. Ja, ik heb wel genoeg applaus voor die mensen. De NPR Tiny Desk Concert. Prachtig altijd dat ze dat gedaan hebben. Jarenlang is dat. Ik weet niet of het nog aan de gang is, maar er zitten prachtige concertjes bij. Echt waar. Zo puur allemaal. Heel dichtbij. Mensen zaten gewoon eromheen. Op een kantoor dingetje met bureaus en typemachines. Wat had je toen? Had je toen al computers? Ja, tuurlijk had je toen al computers. Fijn. Heel mooi gedaan. Je hoorde de Wild Reeds. Ongeveer een kwartiertje lang. Gaan we verder met iets compleet anders. Een soort ode aan het mooie wat in het noorden bestaat. Serenata, Norteña, Los Lobos.

Gracias, hermanos. Hartstikke fijn dat jullie het hebben gedaan. Los Lobos, horen jullie. Met een hele mooie Serenata Norteña. We blijven een beetje in alle zuidelijke sferen, maar dan gaan we iets naar het oosten. Dan gaan we naar Louisiana. En daar heb je Baton Rouge. En daar heb je een bandje, dat noemen zich de Zydeco Hounds. En die hebben een advies. Shake, don't break it.

0: על הוטל, לסלבון גרבולי. נו, בגלל.
1: Dat is die hond die aan het begin was. Die heeft meegezongen. Die was helemaal buiten adem. Hoorde je dat? Ja. Oké. Bronwyn is ook een band uit Amerika. Die zitten in de bluegrass hoek. Hebben zelfs een Grammy gewonnen ooit. En het zijn gewoon echt professionele hoogvliegers, zou je kunnen zeggen. Dan ben ik alleen even de titel kwijt. Even kijken hoor. Oh ja, dat gaat over twee dingen. Sticks and Stones. MUZIEK

Bluegrass van de bovenste plank hoor je. We gaan naar een mevrouw die Duits-Spaanse achtergronden heeft. Luna Keller. Dus dat Luna is dan een Spaanse stukje en Keller is dan een Duitse stukje, zullen we maar zeggen. Hebben we net verzonnen onder elkaar. En het leuke van haar is dat zij is begonnen als busker, als straatzangeres. En ze heeft zich opgewerkt, is een groot artiest geworden. Hier is haar Temporary Disarray.

0: Gurumila Mahagut, Sean Lat, August Wakers Lidia.
1: This is FHJJ.
2: De oplettende luisteraar zal weten dat er nu iets Keltisch komt. Na deze jingle zijn we normaal gesproken wel van plan om iets Keltisch te draaien. De volgende is bijzonder. Het is een monumentaal, magistraal nummer. Gemaakt door Damien Rice, de Ierse singer-songwriter. Het is een heel verhaal. Het gaat over goede dingen. Het gaat een oproep van mensen van kom bij elkaar. Kijk niet afkomst of wat dan ook. Alles mag, weet je wel. Als je maar goed bij elkaar en het goed hebt met elkaar en liefdevol bent voor elkaar. Dat komt het eigenlijk op neer. Het is nogmaals magistraal. Het begint heel timide. Het wordt heel groot uitgebouwd. Kortom, iets om 8 minuten dik naar te luisteren. Dit is Trusty and True, Damien Rice.

Nou, daar schrijf je er ook geen vijf van in je leven, zou ik zo zeggen. Damien Rice, prachtig monumentaal nummer, Trusty and True, met een mooie inhoud, mooie tekst en schitterende arrangement gedaan. Nou, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik in ieder geval wel. Koptelefoontje op, ogen dicht en als verder niks meer te maken hebben met de wereld, dan hoor je die muziek. Mooi gezegd, Jos. Nog zoiets. David Gilmour, hebben we die? Ja, hè, toch, Alexander? Ja, David Gilmour, die kennen we allemaal natuurlijk van Pink Floyd. Hij heeft ook zo van die schitterende nummers geschreven. Hele mooie uitvoeringen van de band natuurlijk. Maar hij heeft die nummers ook akoestisch zelf uitgevoerd. Everywhere, op de hele wereld natuurlijk. Dit vind ik een hele mooie opname van een van zijn grootste nummers. David Gilmour live met het prachtige begin van die 12-snarige gitaar bij Wish You Were Here.

laatste akkoord van dit prachtige Horus. Terecht. Groot applaus voor David Gilmour en zijn companen bij Wish You Were Here natuurlijk. Live uitgevoerd door hem. Prachtig. Blijft altijd weer schitterend. Okay, genoeg gezeurd, Jos. Derek Ryan. We gaan een beetje op de feestelijke tour. Nou, niet echt feestelijk, want het gaat over een cafébaas met een hele mooie dochter en een zeeman. En wat daar allemaal uit kan voortvloeien, dat weet alleen Derek Ryan in Won't You Come Down to Yarmouth. Won't you come down, won't you come down, won't you come down?

Yarmouth Town, een plaatsje op het eiland White. Helemaal. Dank u wel, meneer Derek Ryan. Helemaal in het kanaal natuurlijk, het zuiden van Engeland. Wat hebben we nog meer? Pagadon Series, die spelen met heel veel andere mensen ook samen. Doen ze leuke dingen. Nu hebben ze een bondje met de Barefoot Movement. En dan gaat het dan wrapped around your finger. You keep

mooie samenwerking van deze twee bands, Pickin' on Series en The Barefoot Movement, hoor je, Wrapped Around Your Finger. Een dame uit Rusland die van muziek hield en dat is ook gaan beoefenen. Naar Amerika vertrokken op een of andere manier, daar in de muziekscene terechtgekomen in New York. En ze gaat door het leven met de naam Regina Spector. En dit is, hoe heet het ook weer, Birdsong of zoiets? Ja, de Birdsong hoor je. Heel kort nummer voor opvulling.

Heel mooi naspel van Regina Spektor hoorde je. En de eindtune hoor je nu. Dat betekent dat ze 2 uur lang AVJ er alweer op zit. Fijn dat jullie erbij waren. Nog even voor je agenda. Natuurlijk morgenavond in de Ierse pub in Ermelo. Vanaf 5 uur weer heerlijke live muziek. Volgens mij hebben ze een nieuw deel van de pub nu in werking gezet. Wie weet hoe mooi dat wordt. Ik heb het zelf nog niet gezien. Misschien morgen. Dan verder is er niet veel wat mij betreft te melden. Ik ga wel zondag spelen, maar dat mag ik niet vermelden. Het is in ieder geval in Harderwijk. En in Harderwijk is dan ook grote Ibiza-dag. Ik ben dan wel te vinden zonder folksessie. Let op, hè. Geen folksessie. Maar ik ben wel te vinden op de markt bij het terrasje. Hoop jullie daar te treffen. Alexander, bedankt voor alles. Jullie bedankt voor het luisteren. En tot een volgende keer bij AVJJ.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht. Felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is het nieuws uit de regio.
3: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Stichting Schapendrift in Ermelo zet kudde beschermingshonden in om de schaapskudde op de Ermelose Heide beter te beschermen tegen wolven. Het gaat om honden van het Italiaanse ras Merano Abruzzese. De honden worden ingezet als preventieve bescherming en werken door wolven op afstand te houden. De herders worden tijdens de introductie begeleid door een gespecialiseerde trainer. Om die reden heeft de gemeente Ermelo een klein deel van de heide aangewezen waar andere honden niet zijn toegestaan. Het verbod geldt voor zo'n 3% van de Ermelose heide. Bij toegangswegen staan informatieborden over de nieuwe situatie. In Epe zijn de afgelopen dagen meerdere meldingen binnengekomen van een wolf in en rond woonwijken. Het dier is onder meer gezien op straat, in een tuin en op een veldje tussen woningen. Vooral jonge wolven kunnen in deze periode op zoek zijn naar een nieuw leefgebied en daarbij door bebouwd gebied trekken. Dat meldt Omroep Gelderland. Ook elders op de Veluwe zijn de afgelopen dagen waarnemingen gedaan. Wie in een woonwijk een wolf tegenkomt, wordt geadviseerd rustig te blijven en het dier voldoende ruimte te geven. Het is belangrijk de wolf niet te achtervolgen, te voeren of weg te jagen. Ook moeten honden kort worden aangelijnd. En tot slot, honden zijn tijdelijk niet toegestaan op een deel van de heide bij Ermelo. De maatregel is ingesteld om kuddebewakingshonden te kunnen trainen en inwerken voor de bescherming van schapen tegen de wolf. De Stentor meldt dat de tijdelijke afsluiting online tot veel reactie heeft geleid. Bij de ingangen van het afgesloten gebied blijkt de maatregel volgens de krant op meer begrip te kunnen rekenen. Bezoekers passen hun route aan en houden zich aan het verbod. De inzet van bewakingshonden moet helpen om schapen beter te beschermen.

0: FM.
1: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslimenclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keizer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keizer op een persconferentie. Keizer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keizer is er politiek ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keizer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de provinciale statenverkiezingen. Dan het weer nog. Zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen- en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 40 kilometer file in totaal in de regio, onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld is je vertraging 5 minuten. En ook 5 minuten vertraging op de A12 richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Dan een ongeluk op de A28 Zwolle richting Groningen, dat veroorzaakt stilstaand verkeer tussen Staphorst en de Wijk. 4 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot slot nog een ongeluk, want ze zijn op de A50 richting Apeldoorn bezig met bergingswerkzaamheden. Op de rechterrijstrook tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. En daarom is je vertraging daar 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: De De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging Project 2029 zei Keijzer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In de flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde hem met een mes te steken. Tijdens de mishandeling werd de man bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 40 kilometer file in totaal in de regio. Onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld is je vertraging 5 minuten. En ook 5 minuten vertraging op de A12 richting Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Dan een ongeluk op de A28 Zwolle richting Groningen. Dat veroorzaakt stilstaand verkeer tussen Staphorst en De Wijk. 4 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot slot nog een ongeluk, want ze zijn op de A50 richting Apeldoorn bezig met bergingswerkzaamheden. Op de rechterrijstrook tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. En daarom is je vertraging daar 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Veluwe FM.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
4: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Alles wat mij hier hield, wat mijn thuis was, al die tijd. Alles wat ik nodig had.

naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er vertragingen gemeld op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort West en Voorthuizen doe je er 15 tot 20 minuten langer over. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht beland je in de file tussen afrit Maarn en afrit Den Dolder. 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Tot slot nog de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Ens en knooppunt Hattermerbroek is je vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Sportpark De Strookel staat komende zaterdag in het teken van voetballen en activiteiten rond de bekerwedstrijd tussen VVOG Harderwijk en VV Hierden. De aftrap is om 6 uur. Vanaf 12 uur 's middags vindt het Allink jeugdtoernooi plaats. Vanaf 4:30 verzorgt de vernieuwde supportersvereniging VVOG een muzikaal voorprogramma. Ook na de wedstrijd is er entertainment met verschillende optredens. Ook wordt het nieuwe supportersjubileumlied van de vereniging gepresenteerd. De activiteiten maken deel uit van de aanloop naar het 100-jarig jubileum van VVOG Harderwijk. De voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten ontvangt een bijdrage van 15.000 euro van de Venue Foundation. Het volledige bedrag wordt ingezet voor de klanten van de voedselbank. De voedselbank stelt wekelijks zo'n 200 voedselpakketten samen voor zo'n 530 volwassenen en 260 kinderen in Harderwijk, Ermelo en Putten. De organisatie werkt grotendeels met vrijwilligers en is afhankelijk van bijdragen van bedrijven, kerken, overheden en particulieren. Voedselbank heeft uitgiftepunten in alle drie de gemeenten. En tot slot, in Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hebben tientallen huishoudens onvoldoende geld voor huur en vaste lasten. Dat blijkt uit cijfers van CBS en WSW over 2024. De cijfers zijn geanalyseerd door Dagblad De Stentor. In Ermelo hebben 55 huishoudens een betaalrisico. Dat zijn er 47 per 10.000 huishoudens, bijna drie keer lager dan het landelijk gemiddelde. In Harderwijk gaat het om 170 huishoudens, zo'n 79 per 10.000. Ook in Putten hebben huishoudens met lage inkomens te maken met beperkte financiële ruimte. Voor deze gemeente heeft de krant geen specifieke gegevens gepubliceerd. In Zeewolde hebben 55 huishoudens een betaalrisico. Betaalrisico's betreffen vooral alleenstaanden. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn 2 mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij. En zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het zou gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosen-Neu-Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 60 kilometer file in de regio, onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar rijdt het langzaam tussen Hoevelaken en Barneveld. Je doet er 5 tot 10 minuten langer over. Op de A27 Utrecht richting Almere rijd je de file in tussen Hilversum en Huizen. 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan de A28 Groningen richting Amersfoort. Tussen Zwolle-Noord en knooppunt Hattemerbroek kun je er een kleine 10 minuten bij optellen. En op de A28 vanuit Amersfoort richting Utrecht rijd je in de file tussen afrit Maarn en afrit Den Dolder. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995, waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over voor hem en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zal een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De 6e etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogačar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enric Mas. Die wist Pogačar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

ZFM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onder.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

heb ik aan jou gegeven. En zo zal het altijd zijn. Twijfel niet aan hetgeen we samen delen.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. In Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hebben tientallen huishoudens onvoldoende geld voor huur en vaste lasten. Dat blijkt uit cijfers van CBS en WSW over 2024. De cijfers zijn geanalyseerd door Dagblad de Stentor. In Ermelo hebben 55 huishoudens een betaalrisico. Dat zijn er 47 per 10.000 huishoudens, bijna drie keer lager dan het landelijk gemiddelde. In Harderwijk gaat het om 170 huishoudens, zo'n 79 per 10.000. Ook in Putten hebben huishoudens met lage inkomens te maken met beperkte financiële ruimte. Voor deze gemeente heeft de krant geen specifieke gegevens gepubliceerd. In Zeewolde hebben 55 huishoudens een betaalrisico. Betaalrisico's betreffen vooral alleenstaanden. De Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten ontvangt een bijdrage van 15.000 euro van de Venue Foundation. Het volledige bedrag wordt ingezet voor de klanten van de Voedselbank. De Voedselbank stelt wekelijks zo'n 200 voedselpakketten samen voor zo'n 530 volwassenen en 260 kinderen in Harderwijk, Ermelo en Putten. De organisatie werkt grotendeels met vrijwilligers en is afhankelijk van bijdragen van bedrijven, kerken, overheden en particulieren. De Voedselbank heeft uitgiftepunten in alle drie de gemeenten. En tot slot, in Zeewolde is een geparkeerde taxibus donderdagochtend vroeg zwaar beschadigd geraakt door brand. Het incident vond plaats aan het Keteldiep. De bus stond geparkeerd voor een woning. Niemand raakte gewond. Een buurtbewoner ontdekte rond 4 uur 's ochtends vlammen bij het voorwiel van de bus. Het vuur verspreidde zich vervolgens uit naar de motor en de voorkant van het voertuig. Dat raakte zwaar beschadigd. De brandweer heeft het vuur geblust. De taxibus is daarbij verloren gegaan. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Onderzoek moet uitwijzen hoe de brand feitelijk is ontstaan. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet. Hij kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit het onderzoek van Nieuwsuur vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
2: Ja, wat we terughoren van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
1: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon, dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Check, let's go. Stuck in the days. I feel like a

0: Yeah!
1: Yeah! En zo springen we het uitzending in van Simon Air op 27 augustus 2025.

0: Klein foutje. Welkom bij Simon Air, 27 augustus 2026. Gaat weer lekker, hè?
1: Ja. Het is toch wel goed dat ik hier toch het correctie heb. Anders denken ze allemaal, we zitten weer naar een opname te luisteren.
0: Ja, joh. Dus niet normaal. Nou, Ron.
1: Ja.
0: Leuk dat je er weer bent.
1: Ja, jij ook. En leuke binnenkomen. Kom lekker hard binnen. Ik dacht Samuel heeft weer eens een nummer aangevraagd. Dus hoppakee, eroverheen. Nee. Maar dit is van jezelf. Dus,
0: Ik zat een lijst door te kijken van... van verschillende nummers die je nog wel kent. En dan denk van, oh, van wie is dat ook alweer? Of dit en dat of zo. En ik dacht, hey, die heb ik al een poos in gehoord. Maar ik zit nu net zo te luisteren en denk, tsunami. Ik dacht van, nou, dat is in Nepal ook gebeurd.
1: Ja, ik heb
0: een soort inlandse, gewoon door een smeltende gletsjer die gewoon een soort binnenlandse tsunami veroorzaakt. Dus ja, ik heb het niet bewust daarom gekozen, maar ik koppelde het meteen. Ik dacht van, frip, joh.
1: Heb je de beelden gezien?
0: Ja,
1: het is echt. Kan je zien, hè? Water vernietigt alles, hè? Dat komt met zo'n vaart.
0: Zoveel kracht.
1: Ja, en dan kan je zo staan, zeg maar, met je handen omhoog en op je benen blijven staan, maar je wordt weggevaagd.
0: Hele gebouwen,
1: hele bussen zag je vom alle kanten op gaan. Het is triest. Het is triest. Nou ja, goed. En nou is naar de infrastructuur toch al niet zo geweldig.
0: Nee.
1: Dus dit gaat jaren duren voordat het allemaal weer opgebouwd is. Ja.
0: Dus ja. Heftig. Ook wat Nederlanders, geloof ik. Nog een paar buitenlanders. Ja. Maar hoe dan ook. Het zijn waar je ook vandaan komt. Het zijn slachtoffers.
1: Dus. En van de week had je ook al natuurlijk de trieste berichten. Nog gelukkig geen doden. Maar over die bus die met die jongen.
0: Oostenrijk. Kwamen ze toch vandaan? Oostenrijkse scholieren waren.
1: Ja, het was een Duitse bus, Oostenrijkse chauffeur of andersom, dat weet ik niet. Maar ze gingen in ieder geval. Ik snap niet wat ze daar deden eigenlijk, want ze gingen op weg naar Frankrijk. Dus,
0: kan een uitwisseling zijn.
1: Ja, dat kan. Ze gingen naar Parijs. Dus, en dan op een gegeven moment, dan botst zo'n bus op een aanhangwagentje die aan een bus zit. En dan is de vraag, maar ja. Wat is daar gebeurd? Heeft het aanhangwagentje verlichting gehad? Zo niet, dan snap ik dat hij hem niet ziet.
0: Ja,
1: heeft hij niet opgemerkt, maar er zullen we zelf uitkomen. Wat er gebeurd is triest. En al die kinderen zijn weer naar huis gegaan. En dat is ook een triest gebeuren natuurlijk. Maar gelukkig, ze leven allemaal.
0: Dat is fijn, ja.
1: Ja.
0: Ja. We gaan wat muziek draaien. Verzoekjes kunnen we ook doen. Ik zag al wat binnenkomen op de app. Dus,
1: Oké. Maar ben je al begonnen met de opening dan?
0: Ja. Ik ben al begonnen.
1: Ja, maar we hebben toch al het begin van het programma hebben we toch al een tune die je draait.
0: Nee, ons liedje bedoel je?
1: Nee, dat andere wat je altijd aan het begin van het programma doet.
0: Ik bedoel deze.
1: Ja?
0: Ja, die hebben we al gehad hoor.
1: Hebben we die al gehad?
0: Ja.
1: Oh. Nou, dan heb ik die gemist. Nou, jij hebt iets gemist en heb ik iets gemist. Oké. Wacht even, ik neem even een slok koffie.
0: Ja, neem dat. Voor de mensen die denken, er is iets gestuurd van een verzoekje via WhatsApp of zo. Hoe kan ik dat doen? Nou, Ron, hoe kunnen zij dat doen?
1: Nou, je begon over WhatsApp, dan ga ik daar ook mee beginnen. Als u wilt WhatsAppen, dan kunt u een nummer aanvragen via 06-8309-8309. Dat is een welbekende nummer van... VWM. Wilt u iemand aan de lijn hebben of u belt met een vraag of wat dan ook, dan kunt u altijd bellen naar 0341 360 148. Ja, en laat weten van als we weten dat er gebeld wordt of aangevraagd, dan weten we ook dat we aan de luisteraar zitten. Dus dat is wel leuk. En elke keer zien we wat nieuw binnenkomen, dus dat is wel grappig.
0: Ja, dit is ook weer nieuw. Verzoekje of voor tijdens het melken. Oké, van de koeien mag ik kopen.
1: Ja.
0: Een lekker nummer aanvragen. Oh ja, geiten kan ook, hè?
1: Geiten kan je ook melken.
0: Ja. Bohemian Rhapsody van Queen. Ja, dat is zeker een...
1: Mieren kan je melken.
0: Mieren?
1: Ja, toch?
0: Slangen kan ook.
1: Oh, slangen ook, ja.
0: Ja, dat is het gif. Maar deze persoon niet doen.
1: Deze wil... maar ik weet niet hoe laat hij koeien melkt, want...
0: Ik zie iets staan. Tobias, onder het nummer.
1: Ja.
0: Ja, Tobias, dat is heel leuk, maar ben je nu al begonnen? Ga je nog beginnen? Hoe laat?
1: Ja, of ga je het programma terugluisteren, dat je dan het nummer... Dat kan natuurlijk ook, hè?
0: Ja. Nou, we gaan hem hoe dan ook
1: We gaan hem zometeen gaan we er even tussendoor doen.
0: Komt helemaal goed. Wij gaan door.
1: Of je moet zeggen, hoe laat je melk? Dan zet hem, steekt die tijd aan. Maar ja. Meestal melk je toch 's morgens?
0: Nee, je kan twee keer.
1: Ja, oh, je kan twee keer melken?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja, en er zijn sommigen die hebben gewoon een hele robot. Dat kan gewoon continu doorgaan.
1: Oh ja. Ja, robot melken.
0: Dat is wel een mooi systeem. Lopen die koeien zo met zo'n zendertje, hekje door en, ja. En
1: ja. Ja. Ja. Nou, dan moeten wij niet tussen gaan staan.
0: Nee. Ja, oké, okay, we gaan door. Volgende nummer. When the roses bloom.
1: Again.
0: Again.
1: Ja.
0: Ja, mooi Billy titel. Bragg. Ja.
1: Mooi titel.
0: Ja, ja, mooi titel.
1: Ja. Het is een nummertje wat ik weer ergens gevonden heb, zoals altijd. Ik heb een hele lijst met nummers. Echt. Tenminste, vind ik wel redelijk goede nummers. Dus ik heb er nu twee in gegooid in dit programma. Ik denk dat volgende keer de vier in gaan gooien. Want anders kom ik een beetje om in mijn onbekende nummers, zeg maar.
0: Ah, ja. Oké. Okay.
1: En nou ja, goed. En het moet wel, zeg maar, tenminste vind ik, hoorbaar zijn op de radio. Kijk, er zal natuurlijk altijd een nummer zijn die zegt, oh ja, nee, die is wat minder. Maar goed, het moet wel voor de radio geschikt zijn.
0: Ja, ja. Nou, groot gelijk, ja.
1: Dus ik heb gekozen voor Billy Bragg, When the Roses Bloom Again. En dat is een Engelse zanger, een liedjeschrijver. Zijn muziekrepertoire beweegt zich tussen de folk en punk, schrijft hij. Maar dat is dit nummer niet. Hij treedt meestal solo op en begeleidt zich op een goedkope elektrische gitaar. Naast geestig romantische liedjes over het leven en de liefde schrijft Bragg ook regelmatig protestsongs. Hij beschouwt zich ook als een socialist.
0: Oké. Okay. Ja, en dan de volgende.
1: Ja.
0: Ja, wie is ons heen gegaan, helaas?
1: Ja.
0: Dolly Parton.
1: Ja.
0: Ja, 80 was ze, geloof ik, geworden. Januari, 19 januari is ze, of was ze, altijd jarig.
1: Ja.
0: En in diezelfde maand heeft zij dus samen met een andere jonge dame, Bellis, het nummer Son of Jolene opgenomen.
1: Mm.
0: Dus dat is een soort vervolg van haar meest bekende, denk ik wel, nummer Jolene.
1: Ja. Maar toch vond ik het een of andere manier toch onverwachts. Want dit jaar is ook haar man overleden. Ja. Maart, april volgens mij. En verleden jaar heeft ze nog een interview gegeven. Omdat er sprake was van Dolly Parton is ziek. Die is binnenkort overlijdt ze.
0: Ja.
1: En ze dus een interview gegeven van, joh, ik kijk eens, ik leef nog. En ik kan nog van alles. Ik wil nog heel lang door. Dus het overviel me eigenlijk een beetje dat zij nu was overleden. Ik dacht, ja, er was nergens van bekend of ze wel of niet ziek was. Maar er komt zometeen denk ik wel weer naar buiten dat ze misschien wel...
0: Zelf overleden aan kanker.
1: Oh, toch wel?
0: Ja, gelezen, ja.
1: Oké. Okay. Dan ben je ziek. Ja.
0: Ah, ik denk dat ze gewoon in het harnas overleden is.
1: Ja.
0: En dit is dus haar laatste nummertje die ze dus samen met iemand heeft gedaan. Maar er komt een heel nieuw nummer uit.
1: Oké. Okay.
0: Van Dolly Parton.
1: Ja.
0: Maar we moeten eventjes wachten.
1: Oké, okay, waar wachten we nu op dan?
0: Nou, dat nummer,
1: ja,
0: die komt pas vrij. Die wordt gereleased op 19 januari.
1: Oh, volgend jaar, op de verjaardag?
0: 2046.
1: Oké, okay, dan...
0: Als zij 100 zou worden,
1: ja,
0: komt dat nummer vrij. En die heet, geloof ik, iets van My Place in History of zo.
1: Dus, eigenlijk stelt zij nu ons voor het blok om in ieder geval nog 20 jaar door te gaan?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Nou, gaan we doen.
1: Als we gezond zijn, dan over 20 jaar... 20 jaar, dan ben ik... laat maar.
0: Denken we niet over na.
1: Nee, denk niet over.
0: We gaan deze even draaien. Daarna zoeken we eventjes Queen op.
1: Ja, ga ik doen.
0: Die gaan we daarachter meteen draaien. Want Tobias appte ook alweer. Hij is ondertussen al druk bezig. En koeien. Gelukkig. Het zijn koeien.
1: Ja, toch koeien. Ja.
0: Dus ik zou zeggen, werk ze nog even. Dan zorgen wij dat zometeen Bohemian Rhapsody van Queen gedraaid geworden. Maar eerst Billy Bragg, Wilco. Oh.

0: Ja, prachtig nummer, Queen.
1: Ja, ik hoop dat Tobias in 5 minuten 55 al zijn koeien heeft gemelkt, want ja, het nummer is over.
0: Ja, ligt er nog hoeveel koeien?
1: Ja, dat weet ik ook niet.
0: Nee.
1: Nee. Maar ja, dat, nou ja, goed, dat kan.
0: En zou hij al headbangend in de stal zo vinden? Die, in de
1: ja, maar je weet ook, je weet ook niet of hij headbangend haar heeft. Of kan je dat ook zonder haar doen?
0: Kan ook zonder haar.
1: Oké, okay, maar dan blijf je wel het bengen. Okay.
0: Ja, ja. Ja.
1: Nou ja, goed. De koeien zullen nu wel dit nummer hebben gehoord. En Tobias ook. Dus dan zullen ze extra melk geven.
0: Het is trouwens wel bewezen dat muziek invloed heeft, hè?
1: Ja,
0: koeien.
1: Ja,
0: rust en,
1: ja, en weet je wat voor muziek?
0: Nou?
1: Klassieke muziek is bewezen.
0: Ja.
1: Koeien die, gaan het best op klassieke muziek. Geven ze ook het meeste melk.
0: Oh, Tobias. Dan had je even een andere nummer moeten aanvragen.
1: Maar dit was ook een klassieker.
0: Ja, er zat wel een klassiek stuk in. Ja, dat is zo. Nou, we hebben toch nog
1: een beetje goed gepraat, hè?
0: Ja, een beetje goed gepraat, ja. Hé, ja, hij is er weer.
1: Ja. Ja, daar ben ik weer. Ja, de eerste is, nou ja, het is eigenlijk wel een heel oud plaatje. Dat is een nummer van Sam Cooke. De mensen, hij was zanger van de groep The Soul Stirrers. Daar is hij mee begonnen. Hij was 19 destijds toen hij in deze groep begon. Het was een gospel, ja, gospel groep. Zong rhythm en blues. De zanger die daar was, die vond, was niet eens met de een van de muziekstijl wat ze zongen. En toen hebben ze Sam Cooke gevraagd. Nou, die wilde wel zingen. En die was toen nog niet zo bekend. Hij is later wel heel bekend geworden. Zeker. Door A Wonderful World natuurlijk. Hij is ook vroegtijdig overleden. Er zit ook een heel verhaal achter. Maar dat leest men maar op Wikipedia. Wat er van waar is. Maar ja, dus, en ik hoor dat nummer voorbij komen. Ik denk, ja, als het over herinnert zich deze nog. Nou, ik ken het nummer totaal niet. Dus ik denk dat anderen hem ook niet zullen kennen. En als die hem wel kennen, wil ik dat wel graag horen.
0: Maar, en die heb je dan herinnert u zich deze nog?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Terwijl je denkt dat niemand hem herinnert.
1: Ja, maar we hebben ook oudere luisteraars.
0: Oh ja, dat is zo.
1: Elisabeth is ook een oudere luisteraar. Ja. Misschien dat hij zegt van, nou, maar die ken ik wel.
0: Ja, dat ja, zou kunnen.
1: Dus
0: ja,
1: dat zou, ligt ook een beetje in haar stijl. Dus ik, nou ja, ze heeft wel een variatie van stijl. Ze heeft alles
0: zeggen.
1: Ja, ze heeft wel van alles en nog wat. Want ze danst op de muziek van Robin of van Roberto Rosso. Dus ja, die gaat alle kanten op. Een soort stuiterbal dan, zeg maar, in de muziek.
0: Elisabeth, nou, de stuiterbal.
1: Ja, maar goed. Nou, best mens. Dus dat is de eerste. Het nummer heet dan The Last Mile of the Way. De tweede is van de groep Player. Dat was een Amerikaanse rockband uit Los Angeles. En die heeft een nummer uitgebracht van Baby Come Back. Heeft een heel lang op nummer 1 gestaan in de Billboard Top 100 en in Canada. En in Engeland is het een bescheiden hitje geweest. En nou, zoals vorige week had ik ook een herinnering zich deze nog. Mm-hmm. Nummer. En dit is ook weer zo'n one hit.
0: Fly.
1: Wonder.
0: Wonder.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Dus, ja? Ja, dus laat ze maar komen dan.
0: Nou.

0: Ja, de Temper Trap en Sweet Disposition. Lekker nummer.
1: Ja, zeker. Lekker, ja, lekker swingend. En,
0: ja, hè?
1: Ja, hij blijft.
0: Zag je helemaal los gaan.
1: Ja, nou, helemaal los. Maar nee, ik ook de nummer hoorde, een beetje vrolijk nummer vind ik het.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Lekker meezingetje.
0: Hou van.
1: Ja,
0: vrolijkheid.
1: Ja, ik had vanavond een nummer willen inbrengen. Ik denk, ja, laat ik het ook maar niet doen dan. Dus,
0: oh god, wat dan?
1: Ja, dat is zo'n stom nummer, jongen. Dat is echt ongelooflijk.
0: Oh. Ja, was dat weer iets dat ik dacht van, ja, nou, moet ik die nog wel...
1: Ik zal hem er even inzetten. Dan kan jij hem horen. Gert-Jan die kwam daarmee. En hij zegt, ken je dit nummer? Ik zeg, nee, ik ken het nummer niet. Hij zegt, ja, maar echt een leuk nummer. Ik zeg, nou, laat me horen. Ja, ik denk dat jij hem wel kent, hoor. Toevoegen, playlist. Ja. Ken je die onderste?
0: Het klein stukje.

0: Ja,
1: ja.
0: Maar ja, goed, dus we zaten in, toen in de, op de toen met de auto naar Amsterdam, toen we naar de, ja, naar Amsterdam gingen, Arena. En hij zei, toen had hij de plaatje. Ik zeg, oh, wel leuk plaatje. We waren net toen met een andere auto bezig. Ik denk, nou, ik ben blij dat ik hem daar niet gekocht heb. Maar de combi was wel een beetje hetzelfde. Ik vond het wel grappig.
1: Danny Panadero. Danny's Autopaleis, mocht je afvragen van, joh, ik vind hem zo superleuk.
0: Dan kan je hem aanvragen. Dan kan je bellen naar 0341, wat dan nog meer. En 06-8309-8309. Als u zegt van, ik wil hem toch helemaal horen, dan zou jij moeten draaien. Zo, ik heb je voor het blok gezet.
1: Nou, er moeten wel een paar mensen zijn, hè. We gaan niet gewoon eentje doen.
0: Ja, oké. Laten we zeggen,
1: vier. In onderzoek N is één, dus maar één respondent, daar kan je niks
0: mee. Dus als vier mensen zeggen van, wij willen hem horen, dan doen we het.
1: Ja.
0: Ja, oké.
1: Okay. Nou, luisteren maar drie.
0: Nou, ik denk dat er heel veel luisteren. Oh, ik zie ze allemaal binnenkomen. Nee, grapje.
1: Oké, okay, ja. Danny's Autopaleis. Nou, prachtig.
0: Ja.
1: Volgende, waar waren we?
0: Bij de lijst. Nummer 8.
1: The Land of Make Believe.
0: Ja, die ken je wel, denk ik.
1: Ja. Bugs Fizz.
0: Ja. Die waren toen winnaar van het Eurovisie Songfestival in 1981. Met Making Your Mind Up. Dat was een heel snel nummer. Nummer. Mm-hmm. Later hebben ze de volgende succesnummer was dan The Land of Make Believe. En het grappige is, het lied eindigt met een kinderrijmpje. En het rijmpje werd op de radio nooit gedraaid. Want volgens Sinfeld gaf het lied kritiek op het beleid van toenmalig Brits premier Iron Lady Margaret Thatcher. Nou, dan moet je niet...
1: Dat is wel een poos terug.
0: Ja, dat is een poos terug. Maar ja, dat nummer is ook oud. Dus okay. Dus dat nummer heb ik dus gekozen.
1: Nou, mooi. En daarna gewoon een nummer uit de lijst gepakt. Missing in Action, MIA, met het nummer Paper Planes. Dus...
0: We gaan het horen, ik ken hem
1: We
0: niet.
1: Gaan het horen.
0: Ja.

0: Ja, van de film Slumdog Millionaire. Tenminste, dat zei Ron net.
1: Ja, had ik even opgezocht. Het nummer komt wel uit 2007. Dus van een eerder album. De film Slumdog Millionaire is van 2 jaar later, 2009. Ja. Maar daar is hij voor gebruikt.
0: Ja.
1: Maar hij, dat was een heel apart nummer. Dus ik denk, ja, dat, als je het nu nummer zo hoort, dan denk je van, oké, wat is het? Maar ik denk, als je in de film terugziet, in een bepaalde scène of wat dan ook.
0: Dan past het helemaal.
1: Dan past het wel helemaal. Ja. Dus, maar
0: ik heb het nooit gezien. Misschien moet ik hem eens een keer kijken. Want ik zei al van, het is een zeer hoog gewaardeerde film. Oscars ook, dus...
1: Dat klopt. Dus...
0: We gaan het eerste uur afsluiten.
1: Ach hoor.
0: Ja, ach hoor. Ja,
1: nu al?
0: Het is klaar. Het is helemaal over en uit.
1: Oké, maar dan moet je dus nog...
0: Het eerste uur.
1: Ja, het eerste uur. Oh, het eerste uur, ja.
0: Ja, het eerste. Ja, nee, dan komt het weer.
1: Ja, het gaat nog niet echt hard met de appjes, telefoontjes
0: voor
1: over...
0: Danny.
1: Voor Danny. Autospaleis. Jammer, ik had gehoopt dat er nog meer fans waren die... Misschien waren ze geen fan, dat kan natuurlijk
0: dat
1: ook.
0: Dat kan ook, ja.
1: Dat Nederlands lied, dat is helemaal niks, dat kan. Ja. Ja, je moet er ook voor in de stemming zijn.
0: Dat is het.
1: Ja,
0: zo.
1: Dat is het. Als je niet in de stemming bent, dan is het niet leuk.
0: Nee. Ik ben wel in de stemming voor Lady Gaga, Bad Romance.
1: Ja, ik had even gekeken. Ik dacht van, nou, dat nummer hebben we ooit wel een keer gedraaid, maar... verdraaid? Nee, we hebben hem niet gedraaid.
0: Oh.
1: Verdraaid? We hebben hem niet gedraaid, nee. Dus ik dacht van, nou, dan vind ik het wel leuk. Lady Gaga, hoeven we er niks over te vertellen. Want dat is algemeen wel bekend met haar expressieve jurken.
0: Ja,
1: dat moet ik repeteren. Ja. Moet je die naam van die film weten, dan kom je er weer niet op.
0: Star is Born.
1: Oh ja, Star is Born, ja.
0: Ja. En natuurlijk de tweede deel van The Joker heeft ze ook gespeeld.
1: Oh, dat kan.
0: Ja,
1: was zij de Joker?
0: Nee, het vriendinnetje van de Joker. Beetje koekoek.
1: Dat zou zo kunnen zijn, ja.
0: Ja.
1: Ze kan wel hele aparte gezichten trekken.
0: Dat kan zeker, ja. Ja, dus daarmee gaan we afsluiten. Hebben we nog tips en tricks? Hebben we nog maatschappelijke dingen?
1: Maatschappelijke dingen? Ik zou zeggen van, loop niet weg. Blijf het tweede uur gewoon ook bij de radio geluisterd. Ben je nog aan het melken? Blijf dan doormelken.
0: Ja, want de druk moet er wel af, hè?
1: Daar kan je over nadenken, hè? Dat doormelken, dat is dolzinnig, hè? Dat kan. Dus,
0: André stuurt. Ja, André, Dennis Paleis, jij bent nummer 1. Dus we wachten er nog 3...
1: Dan ga ik zo meteen ook even insturen.
0: En de twee.
1: Nee, ja, en dan... pak je chipjes zo meteen. Je wijntje, drankje, als je dan...
0: Het is bijna weekend, hè?
1: Bijna weekend, voor mij wel, in ieder geval.
0: Ja.
1: Maar we gaan nu over, denk ik, naar de muziek. Want jij zit al strak achter je knoppen. Je zit te kijken naar de klok.
0: Nee? Ja, ik zit naar de klok.
1: Ja, je zit aan de klok kijken, want je wil wachten tot je 4:55 staat natuurlijk. Want
0: dan begint hij. Ik weet het al. Als Ron ook hebt.
1: Oké, okay. Ja. Gaat hij?
0: Nee.
1: Oké, dan niet. Maar rond jij maar af.
0: Ja, ik rond af. Jongens, de tweede uur komt eraan. Helaas komt er weer wat nieuws en misschien wel weer fileberichten en weet ik het allemaal. Maakt allemaal niet uit. Maar ik zou zeggen, ga niet weg en blijf lekker luisteren naar Simon R.

0: Roma, Roma, ma gaga, ooh la la, what you been romance?
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
3: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
2: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht, dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, hard. Alone.
1: Ja, ik was op tijd, want anders had je echt alone. Dus ik had even mijn huishoudelijke plicht even. Kopjes koffie pakken en even afwassen. Dus dat moet ook allemaal gereed zijn.
0: Donatie aan de gemeente.
1: Ja. Nee, ja. Ik bedoel, nee, het is voor Veluwe, hè. Dat je de kopjes afwast en zo.
0: Oh, maar ik dacht dat je naar het toilet ging.
1: Oh, maar. Ja, ook nog. Ja, je let wel heel goed op, hè. Ja. Meer hoeven ze niet te weten, denk ik.
0: Nee.
1: Ja, wat jij zei, dit was Hart van de zusjes Wilson, hè?
0: Ja.
1: Ja, oh, dat weet je niet.
0: Nee, dat weet ik niet. Oh. Ik vond hem gewoon weer leuk om even te luisteren.
1: Oh, maar je wist niet dat het zusjes, dat zusjes waren?
0: Nee, dat wist ik zeker niet.
1: Oh, nee. Nou ja, goed. Ik heb af en toe wel eens heldere momentjes.
0: Maar jaren 80, hè? Toch? Of eerder nog, 70.
1: Even kijken, ik zal... Amerikaanse rockband sinds...
0: Ik denk jaren 80.
1: 1973. En dat is... even kijken, wat dit was nummer Hart, hè? Dat was,
0: ja, dat was Hart.
1: Matching Men Hart.
0: Ja, ondertussen wordt er eventjes gekeken. De Wikipedia, de papieren Wikipedia, wat voor
1: 1987, ja.
0: Ja, 87, ja.
1: Maar goed, ze zijn begonnen in... De eerste nummers waren in eind jaren 70, dus dat is wat later.
0: Ja.
1: Maar goed, het waren dus de zusjes Wilson. Oftewel, even kijken, Nancy en Ann.
0: Nancy en Ann.
1: Ja, Nancy was op de gitaar en deed een beetje zang. En Ann was lead vocalist.
0: Ah, oké, okay, ja.
1: Dus voor de luisteraars die er op zitten wachten of niet op zitten wachten.
0: Dat weet je niet.
1: Kijk, als ze niet op zitten wachten, dan dat kan ook. Dan zoek ik voortaan gewoon mijn nummers uit. Dat is veel makkelijker. En dan aan het draaien, dan is het gewoon achter elkaar gewoon een soort arbeidsvitamine.
0: Nee,
1: dat vind ik zelf niet zo. Maar goed,
0: Sky Radio.
1: Nee, dat zijn wij niet. Wij zijn de Koen en Sanders van de VLUVM tussen 8 en 10 op donderdagavond.
0: Donderdagavond.
1: Ja.
0: Ja, zeker.
1: Laten we het daar maar op houden. Iemand moet het zeggen.
0: Volgende nummer. Vanessa Paradis. Dat is een oud vriendinnetje van... hoe heet hij nou? Die acteur.
1: Depp? Johnny Depp?
0: Ja, Johnny Depp, ja.
1: Waarom moet ik dat toch allemaal weten? Ik bedoel... ik wist het helemaal niet. En dat popt dan één keer boven. Dat snap
0: maar
1: ik
0: ook wel. Ik vind het wel bijzonder dat je dan ook die naam meteen erbij pakt.
1: Ja, dat weet ik ook niet.
0: Nee.
1: Nee, ik heb er ook geen... ik heb wel iets informatie alleen bestaan van... dat ze een Franse zangeres is en actrice. En voor de rest heb ik niks mee staan, dus...
0: Oké.
1: En ik heb ook niet verder gezocht, dus ik wist het ook helemaal niet.
0: Nee.
1: Maar...
0: Toch zit het ergens.
1: Ik denk dat ergens iets van een keer gelezen van... dat zij een relatie met hem gehad heeft. Dat zou kunnen, maar...
0: Nee, want zij is ook heel belangrijk geweest. Want Johnny Depp had natuurlijk met zijn laatste vriendin, Amber Hart. Hey, Hart.
1: Oh ja. Oh, dat was een vechtscheiding volgens mij.
0: Ja, zij spoorde niet. Ze zit ook ergens helemaal ver weg, andere naam en dat soort dingen. Dus, want uiteindelijk heeft hij gelijk gekregen. Want hij zou zogenaamd aan mishandelen en weet ik het. Dat is allemaal onzin, want die Vanessa Paradis, die heeft zelfs nog in de rechtbank getuigenis gedaan. Van hallo, zo is hij helemaal niet. Uiteindelijk bleek ook dat die Amber Hart niet helemaal
1: was. Die heeft te veel naar de Pirates of Caribbean gekeken.
0: Dat denk ik, ja. Dus er komt als het goed is wel een nieuwe. En volgens mij speelt hij daar weer in.
1: Ja, ik vind het een beetje op een gegeven moment afgezaagd worden. De eerste twee vond ik echt leuk. Ik heb de derde nog wel gekeken. Maar op een gegeven moment dacht ik van ja... Als er nog meer komt, dan kijk ik niet meer. Nou, ik heb ook niet meer gekeken.
0: Oh.
1: Nee, dat vind
0: ik vind het wel leuk.
1: Nee, ik hou niet zo van het...
0: Maar ik moet zeggen, ik kan gewoon een popcornfilm gewoon waarderen. Dat je denkt van, nou, het script is niet bijzonder goed. Het is komisch. Er gebeurt van alles en nog wat. Het is leuk in elkaar gezet. Ik eet wat popcorn, chips en een biertje of een wijntje. En ik vind het allemaal prima. En er zijn mensen die dan zeggen... Ah, maar de eerste film, die was toppen perfect en zo. En deze is gewoon bagger en dat, bla bla bla. Dan denk ik van ja, misschien kan.
1: Misschien heb ik het van de week al verteld, maar dat weet ik dus niet. Maar ik ben dan 2 weken geleden naar de film The Odyssey geweest.
0: Jasper ook heen gegaan.
1: Ja, dat was fantastisch.
0: Vond jij met die varkens ook...
1: dat was raar.
0: Dat is raar, hè?
1: Ja.
0: Maar...
1: Dat was, nou, gewoon de manier waar... Ja, je kan niet alles vertellen. De manier waarop zij ze tot...
2: varkens maakte, zeg maar. Dat was een vreemd dingetje.
0: Ja.
2: Maar ja, goed, in die tijd, mythische wezens, dat soort dingen, epos, ja.
0: Het is het verhaal, ja.
2: Het is het verhaal, nee, maar gewoon, het was, ja, het was gewoon episch. Het was gewoon, ik vond het geweldig om te zien.
0: En het is niet met CGI gemaakt, hè, met computers. Het is echt met modellen en dat soort dingen gemaakt. Ja. Dus dat is heel bizar.
2: Ik vond het echt de moeite waard. Het,
0: nou, ik ben benieuwd. Ja.
2: Het is niet zo dat ik zeg, maar, nou, ik ga volgende week weer naar de bioscoop om weer te kijken. Want dan weet je het allemaal wel een beetje. Ja. Maar als je zeg maar, een paar jaar later denkt van, oh ja, moet ik zeg maar, via Netflix willen kijken. Dan dat lijkt me. Alleen je hebt hem dan niet meer zo groot.
0: Nee.
2: En dat is het dan.
0: Dat is het ook, ja. Ja, dan had je eigenlijk, als je hem heel groot wil zien, dan had je naar Brussel moeten gaan. Want dan had je hem echt op IMAX.
2: Ik heb hem op IMAX gezien.
0: Nee, je hebt hem op IMAX gekeken. Maar het nog originele beeld is IMAX Max.
2: Maar ja.
0: En die is maar, ik wil 20, 30 bioscopen in de wereld te zien. En ja. Brussel is een zo'n stad die dus echt het grote groot heeft.
2: Dus die zaal in Amsterdam bij Pathé, dat is dan niet...
0: Het is ook wel IMAX, maar het is niet IMAX Max.
2: Ah, oké. Okay.
0: Dus
2: nou, gewoon IMAX.
0: Heb je net niet de volle breedte, maar heb je het ook wel eens technisch gezien hoe dat is gedaan met die camera's? Het zijn echt gigantische kasten.
2: Mm.
0: Er is een hele soort doodskist omheen gebouwd, want die camera's, die IMAX-camera's, die maken dus 70 mm geloof ik, of 75 mm film. Terwijl normaal film werd vroeger op 35 mm gefilmd. Die geven een bak herrie af. Dus er moest een hele constructie omgebouwd worden om die dingen gewoon stil te houden. Mm. Nou, en als je dus naar zo'n bioscoop gaat, dan zit er gewoon van kilometers aan tape op een rol. En dan heb je het over een rol die de doorsnede heeft van de studio, hè?
2: Mm.
0: Het is gewoon niet te bevatten hoe groot dat is, dus... Nou, dus een heel bijzonder beeldformaat.
2: Leuke details.
0: Ja. Vanessa Paradis gaan we dus luisteren met Jo Le Taxi.
2: Ja.
0: Oui. En daarna door gaan we naar Engeland, naar London Calling van The Clash.
2: Oh, waarom roepen ze?
0: Dat weet ik niet, daar gaan we even naar luisteren.
2: Oké, okay. Ja. Gaan we scherp zijn, hè?
0: Scherp zijn, heel scherp.
3: Bienvenue, c'est Joe.

0: Ja, neem maar op, neem maar op.
1: Ja, ik denk dat het een plaatje van het over de Tweede Wereldoorlog gaat. Hè, met dat achter de laatste dat gepiep heen en weer. Dat is SOS.
0: Ja, dat gaat inderdaad over de oorlog, ja.
1: Toch wel?
0: Ja.
1: Oh.
0: London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down.
1: Oké. Okay. Ja, ik ben niet zo op de teksten, maar ik hoor op een gegeven moment die laatste piepjes.
0: Calling to the zombies of death, ja.
1: Ja.
0: Lekker, the ice age is coming, the sun is zooming in.
1: Een nuclear...
0: Engine stops running and the wheat is growing thin. A nuclear error, but I have no fear. Ja, nou, lekker.
1: Ja, nou, een echt opgewekt nummertje.
0: Ja, opgewekt. We zijn weer helemaal blij hier.
1: Heerlijk.
0: Heerlijk, lekker. Ja. Even kijken. Die moeten we even opzoeken. André, jij had geantwoord...
1: Oh ja,
0: met About You van Hoover Phonic.
1: Ja, ik zag van de week dat zij in Vredenburg kwamen optreden, in Utrecht.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Met About You, yes. Yes. Ik ga hem even erin zetten. Zo.
1: En dan gelijk er zo meteen maar in knallen.
0: Ja, dat gaan we meteen even doen, want beloofd is beloofd.
1: Balalapapam. Die. Ja.
0: Ja, hij staat erin, André. Dus zet volume zometeen maar hoog. Hoeven van ik met About You.
1: Ja, dat is een Belgische band, hè, dat weet je.
0: Ja, ja. Okay. Die hadden we nog niet, een Belg.
1: Nee, Belgen zijn we zijn niet zo met de Belgen eigenlijk.
0: Nee, dit keer niet.
1: Nee.
0: Fisher Sea, So Long. Nou, vertel eens.
1: Nou, dat kan. Nee, Fisher Sea is, ik zeg altijd Z. Is gewoon een hele bekende band uit de jaren 80. Verschillende nummers gemaakt. En ik vond het wel grappig. Ik had deze lijst al klaar. En ik was op een gegeven moment klaar met de lijst. En op een gegeven moment was het programma van Bas. Waar ik 's morgens altijd aan het luisteren ben. En wat denk je? Komt deze plaat langs? Ik denk, nou, bedankt Bas. Donderdagavond dan maar. Ik ga hem niet uithalen. Ik doe donderdagavond gewoon weer. Klaar. So Long. Vieze Zet.
0: Ja.
1: Of vieze. Nou. Wat zei je? Zie.
0: Vieze
1: Zie. Zie.
0: Ja, set.
1: Wat is dan C in het Engels? Dan C. Dat is al bijna hetzelfde.
0: Ja, misschien spreek ik het helemaal verkeerd uit. Hè? Je gaat er nu vanuit dat ik het gewoon vlekkeloos
1: Hallo, wie werkt er op school? Jij of ik?
0: Ja.
1: Ja, dus?
0: Ja.
1: Dus jij moet weten.
0: Nou, oké. Okay. Ik weet het niet.
1: Misschien moet je het opzoeken. Dan weet ik, misschien staat er bij je hoe het fonetisch uit moet spreken.

0: Oh, dat kunnen we zo wel even doen. So Long. En daarna Way Down We Go van Kaleo. Hebben we al eens een keer eerder gedraaid. Of tenminste een nummer van Kaleo. Ja. IJslandse rockband. Dus met zijn warme, diepe stem. Ja, dus ik denk dat wel in de smaak gaat vallen.
1: Is ook een fijne vent om te horen.
0: Ja, zeker weten. Ja. We gaan luisteren.

0: Yeah. Galileo. Way down we go.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat was hij, de bekende stem van hem.
0: Prachtig,
1: en trouwens, de plaat van André, van Hoevenfonic, ja. Met About You. Ik vond dat daar een beetje de stijl in zat van het nummer Unfinished Sympathy van Massive Attack.
0: Ah.
1: Had je dat ook een beetje door het nummer heen de muziek begrepen? Dus, ja.
0: Nee, leuk. Bedankt, André. Ja, die had je vorige week natuurlijk al opgevoerd als verzoekje.
1: Ja, dus kwamen
0: er niet meer aan toe.
1: Nee. En wij zouden een week later draaien. Maar ja, dan weet je het. Een week later dan zijn wij het alweer kwijt.
0: Nou ja, de titel waren we even kwijt. Maar we wisten wel dat we nog wat
1: zitten. Ja, dat klopt. Maar we wisten niet welke platen wat we
0: maken. Maar dat is allemaal geregeld nu.
1: Ja,
0: dus,
1: gewoon, dat is voordeel van de social media. Hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Het heeft wel zijn positieve kanten.
1: Ja, zeker. En dat werkt snel. Hij gaf ook heel snel antwoord.
0: Ja.
1: Maar ik vind het wel jammer, André, dat ons
0: niet gelukt is.
1: Waarschijnlijk niet gelukt is, want jij bent de enige. En als ik mag meedoen, is nummer 2. Ja, daar blijft het bij, denk ik. Dus,
0: ja.
1: Maar goed, we gaan een keer in een dolle bui. Gaan we echt een keer wel een keer doorheen jassen.
0: Fout half uurtje doen.
1: Ja.
0: Fout 5 minuten.
1: Nou, we hebben toen een keer het rad gedaan, hè, met fouten nummer 6.
0: Ja,
1: dat was wel leuk.
0: Ja.
1: Ja, één item had ik met iemand van de week over. En die zei, doen jullie dan steeds? Ik zeg, nee. En dat vind ik echt wel heel erg jammer. Ik vond het destijds, toen Geert-Jan dat deed, vond ik het ook fantastisch. Toen jij het overnam op een gegeven moment, vond ik het ook fantastisch. Ik vind het alleen jammer dat je er niet meer naartoe komt.
0: Ja, die kofferbak.
1: Ja, dat vond ik. Dat vind ik nog steeds. Misschien is dat iets meer werk of zo. Ik weet, dat zal best wel. Maar ik vind het echt een leuk item. Vooral de manier waarop jij dat zeg maar beschrijft. Het nummer. Dan hoef je nog ineens de originele, maar dat kan ook een ander zijn die je beter vindt. Maar je pikt 4, 5 nummers uit van hetzelfde nummer. En daar geef je een verhaaltje bij. En als je aan het vertellen bent, dan geniet ik er gewoon van. En dat mis ik wel in dat programma.
0: Nou, misschien voeren we het weer in, toch?
1: Nou, ik vind niet misschien.
0: Oh. We gaan met de redactie even.
1: Jij maar eens even met de redactrice praten, wat die ervan vindt. En want zij had toen ook een item ingebracht. Nou ja, dat is na 2 weken al doodgebloed. Dus je proberen wat. Ja, en misschien zeggen ze van, nou ja, goed, eigenlijk moeten we het gewoon niet doen. We moeten gewoon een nummer draaien. Zoals we nu ook gewoon doen. Ook prima.
0: Nee, maar soms is het ook wel weer leuk om even terug te grijpen naar oude klassiekers. Dus we nemen het mee. We zetten het op de lijst, op de agenda voor de vergadering, voor de volgende keer.
1: Ja.
0: Dus dat gaat wel goed komen. Ja, Enigma. Dat is ook de hoe heet het nou? Dat ding heette ook in de Tweede Wereldoorlog, die geheime code machine.
1: Ja, was ook Enigma.
0: Ja. Heeft het daarmee te maken?
1: Dat weet ik niet. Ik weet wel dat zij erover gezongen heeft met haar zwoele, zware stem.
0: En dan heb je het over Amanda Lear.
1: Ja. Ja, en daar, ik heb Wikipedia, er staat een heel verhaal erover van, want ja, is het nou man, is het vrouw, is het man, is het vrouw? Ze heeft er zelfs zich nooit over uitgelaten.
0: Oké.
1: In principe, alleen men denkt wel dat het een man is geweest, want ze is geboren in Saigon en onder de naam AMLR Tap of Tap met een dubbel P. En daar is ooit een keer een geboortebewijs gevonden. En daar staat Alain Maurice Louise René Tap.
0: Okay.
1: Dat zijn volgens mij mannelijke namen.
0: Mm-hmm.
1: Zij denken ook dat zij een geslachtsverandering heeft ondergaan. Want ja, ik vind haar ook niet echt. Ze heeft dat lange haar, maakt haar vrouwelijk.
0: Maar om dat te zeggen.
1: Maar voor de rest is het, vind ik het. En ook haar stem is gewoon. Ja, niet. Wat zwaarder, maar niet echt dat je zegt van dit is een vrouwenstem. Dus dat is dat. Maar goed, we laten. Ja, kan we zeggen, dat is een lullige opmerking. Laten in het midden. Nee, dat heeft ze niet gedaan. Dus het is weg. Dus
0: nee.
1: Ja, ik weet het niet. Dus.
0: Maar ja, uiteindelijk gaat het om de muziek.
1: Ja.
0: En
1: ze is wel altijd de muze geweest van Salvador Dali. Dat is.
0: Okay.
1: Ja. Dat vond ik wel wat hebben. Ja.
0: Oké, bijzonder.
1: Ja.
0: Interessant. Ik ga zo even opzoeken. Ik ben wel even benieuwd. Even een gezicht erbij. Amanda Lear. Ja, en daarna de band Foreigner met het nummer Cold as Ice. En het intro deuntje op de piano, dat heeft de gitarist Mick Jones gedaan. Die heeft ook een nummer samen met, ik kan even niet op zijn naam komen, het nummer geschreven. Dus het is de gitarist die op de piano even begindeuntje doet. En weet je waarom de band Foreigner heet?
1: Ja, Foreigner zijn volgens mij mensen die reizen of
0: ja,
1: zo.
0: Ja, buitenlander. Je bent een buitenlander.
1: Ja.
0: En de ene was Amerikaan en de ander was een Engelsman. Dus als ze in Amerika optraden, was er altijd iemand een buitenlander in een band. Mm. En als ze in Engeland optraden, zat er ook altijd een buitenlander in de band. Ja. Hence de naam.
1: Foreigner gekomen.
0: Foreigner, ja.
1: Ja. Prachtig.
0: Dat is een leuk weetje.
1: Ja.
0: Amanda Lear, we gaan luisteren.

0: Nou, cold as ice. Je zal dat maar hebben, hè, dat je zo koud als ijs bent.
1: Ja, dat zijn sommigen.
0: Ja, ijskonijnen noemen we dat wel eens.
1: Ja, ijskonijnen, ja. Dat ja. Is, ja
0: dat... Toch wel, hè?
1: Ja, maar ja, vandaag was het wel erg broeierig. Hoogvochtigheidsgehalte.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, dan is het wel lekker om koud als ijs te zijn, zeg maar.
0: Ja.
1: Want het was.
0: Nou ja, dat zal vanaf morgen denk ik wel.
1: Wel over zijn. Want ja. Ik heb net de buienradar even gespot, maar er komt wel een beste lading regen en onweer overheen. Dus en dat duurt ongeveer vanaf een uur of 11,
0: ja.
1: Als alles gepland is, tot een uur of half. Twee uur.
0: 'S Nachts.
1: Ja.
0: Oh, dan lig ik in bed.
1: Ja, maar ja, het ligt er aan hoe hard het gaat natuurlijk.
0: Ja.
1: Hè? Als het net zo hard gaat als daarin. Wat was het ook weer?
0: Nepal.
1: Ja.
0: Ja, nou,
1: dat ga je hier niet krijgen. Nou, wat vond je van de week? Dat vond ik wel heel erg. Kan het nog even?
0: Ja, heel kort.
1: Heel kort. Wat van de week heb je gezien dan die in Frankrijk, die windhoos?
0: Nee.
1: Ah, die kwam zo onverwachts opzetten. Je raakte de grond, die ging heen en weer. En het was in één keer een dorpje van ongeveer 1000 inwoners. Dat werd in één keer.
0: Oké. Okay.
1: Ja, nou, een gedeelte ervan. Maar de natuur is echt helemaal verslag.
0: Ja. Klimaat, hè?
1: Ja. En toen ben ik van de week met de Ronde van Spanje.
0: Ja.
1: Al die hagelstenen. Echt.
0: Ja, daar wil je niet doorheen fietsen.
1: Onweer. Nou, echt waar. Het is maar goed dat ze gestopt hebben.
0: Ja.
1: Goed.
0: Ja.
1: De volgende. Dat is mijn plaatje. Dat is een onbekende zangeres. Tenminste, was voor mij een onbekende zangeres. Ik heb de hele album geluisterd. Met alle verzamelhitjes. Ik heb nog eentje in het verschiet. Maar deze ga ik in ieder geval draaien. Dat is van Leslie Duncan. Het nummer heet The Surf. Het is een singer-songwriter. Die helaas op 12 maart 2010 is overleden. Ze is, denk ik, dan even kijken. 47 geworden, ja. En ze was bekend door heel veel liedjes die ze maakte, maar ze trad bijna niet op, want ze had plankenkoorts.
0: Okay.
1: Dus dat was wel een dingetje. En ze is overleden, dat vond ik dan ook nog wel erg, dat over hier heb ik staan. Ik had er nooit van gehoord, na een cerebrovasculaire ziekte. Dat is een hersenziekte dat het met de bloedsomloop in het hoofd allemaal niet goed gaat.
0: Okay.
1: Dus
0: ja.
1: Het tekort aan zuurstof en de bloedvaten niet helemaal goed zijn. Het is heel zielig, terwijl ze een goede carrière heeft gehad.
0: Ja, nou oké. Okay. Ik ga luisteren. Leslie Duncan, The Surf.

Ja, dat was The Surf met Leslie Duncan. Prachtig nummer. Ik ken hem nog niet. Ik wil zeggen dat we aan het einde gekomen zijn van de uitzending. En ja, ik zou zeggen, fijn weekend allemaal. En ik hoop dat jullie volgende week er weer zijn met het luisteren. Ron, bedankt. Glad that you came. Dat is ook het nummer waarmee we afsluiten van The Wanted. En ik zou zeggen, tot volgende week allemaal. Maak er een mooie tijd van. En hopelijk is niet iedereen buiten vannacht als het zo hard gaat regenen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
2: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
1: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1 nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1, maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren, mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League en is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het Oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 6:00 s'avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de regio op dit moment 1 file op de A50 Arnhem-Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo zijn ze bezig aan de weg. Daarom zijn 2 rijstroken dicht en doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regio nieuws. In Zeewolde is een geparkeerde taxibus donderdagochtend vroeg zwaar beschadigd geraakt door brand. Het incident vond plaats aan het Keteldiep. De bus stond geparkeerd voor een woning. Niemand raakte gewond. Een buurtbewoner ontdekte rond 4:00 ochtends vlammen bij het voorwiel van de bus. Het vuur verspreidde zich vervolgens uit naar de motor en de voorkant van het voertuig. Dat raakte zwaar beschadigd. De brandweer heeft het vuur geblust. De taxibus is daarbij verloren gegaan. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Onderzoek moet uitwijzen hoe de brand feitelijk is ontstaan. De voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten ontvangt een bijdrage van 15.000 euro van de Venue Foundation. Het volledige bedrag wordt ingezet voor de klanten van de voedselbank. De voedselbank stelt wekelijks zo'n 200 voedselpakketten samen voor zo'n 530 volwassenen en 260 kinderen in Harderwijk, Ermelo en Putten. De organisatie werkt grotendeels met vrijwilligers en is afhankelijk van bijdragen van bedrijven, kerken, overheden en particulieren. Voedselbank heeft uitgiftepunten in alle 3 de gemeenten. En tot slot, in Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hebben tientallen huishoudens onvoldoende geld voor huur en vaste lasten. Dat blijkt uit cijfers van CBS en WSW over 2024. De cijfers zijn geanalyseerd door Dagblad de Stentor. In Ermelo hebben 55 huishoudens een betaalrisico. Dat zijn er 47 per 10.000 huishoudens. Bijna 3 keer lager dan het landelijk gemiddelde. In Harderwijk gaat het om 170 huishoudens, zo'n 79 per 10.000. Ook in Putten hebben huishoudens met lage inkomens te maken met beperkte financiële ruimte. Voor deze gemeente heeft de krant geen specifieke gegevens gepubliceerd. In Zeewolde hebben 55 huishoudens een betaalrisico. Betaalrisico's betreffen...
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Dit is Country Time, een programma met veel country muziek. Samenstelling en techniek, Bob Voort.

0: alles anders was. De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
2: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter en nog nooit vertoond eigenlijk.
1: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Cameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Cameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Welkom terug na de commercials.

0: IVV, and that's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheiden nou, hè? Weet jammer nou.
6: Is het nu al af?

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Bloeres-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey Werro was nog iets sneller. En FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. En FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regionieuws. In Epe zijn de afgelopen dagen meerdere meldingen binnengekomen van een wolf in en rond woonwijken. Het dier is onder meer gezien op straat, in een tuin en op een veldje tussen woningen. Vooral jonge wolven kunnen in deze periode op zoek zijn naar een nieuw leefgebied en daarbij door bebouwd gebied trekken. Dat meldt Omroep Gelderland. Ook elders op de Veluwe zijn de afgelopen dagen waarnemingen gedaan. Wie in een woonwijk een wolf tegenkomt, wordt geadviseerd rustig te blijven en het dier voldoende ruimte te geven. Het is belangrijk de wolf niet te achtervolgen, te voeren of weg te jagen. Ook moeten honden kort worden aangelijnd. Het ballonfiesta Barneveld is woensdagavond alsnog van start gegaan met tientallen luchtballonnen. De organisatie wist na weken van onzekerheid voldoende voorwaarden te creëren om het evenement door te laten gaan. De ballonnen vertrokken vanaf de Koewei en dreven onder meer richting Nijkerk en Hoevelaken. Het evenement is van belang voor de Veluwe en de Gelderse Vallei. Het ballonfiesta trekt jaarlijks bezoekers en deelnemers uit de wijde regio en zorgt tijdens de vaarten voor een opvallend beeld boven onder meer Barneveld, Nijkerk en omliggende plaatsen. En tot slot, de voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten ontvangt een bijdrage van 15.000 euro van de Venue Foundation. Het volledige bedrag wordt ingezet voor de klanten van de voedselbank. De voedselbank stelt wekelijks zo'n 200 voedselpakketten samen voor zo'n 530 volwassenen en 260 kinderen in Harderwijk, Ermelo en Putten. De organisatie werkt grotendeels met vrijwilligers en is afhankelijk van bijdragen van bedrijven, kerken, overheden en particulieren. De voedselbank heeft uitgiftepunten in alle drie de gemeenten. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv, van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstol een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200